zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voor Lelystad Airport wordt geopend. En bewoners van een appartementencomplex in het centrum van Lelystad klagen over achterstallig onderhoud. Onder een petitie staan ruim 70 handtekeningen.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
1: Zo, goedemorgen. Hoe is het met je?
7: Ja, prima. Ik heb een beetje last van vrijdaggevoel. Mag dat vandaag?
1: Dat hebben heel veel mensen, denk ik, inderdaad. Ja, het is natuurlijk morgen voor heel veel mensen een vrijdag. Nou, en dan hebben ook heel veel mensen de vrijdag daarna ook nog lekker vrij.
7: Ik heb een dag meegenomen.
1: Ja, zo is het. Zo
7: of verplicht
1: is
7: vrij, hoor ik ook wel.
1: Ja, dat klopt. Heel veel ambtenaren. Ja.
7: Oh, je hebt verplicht vrij.
1: Ja. Oh, ja, zeker. Ik heb gisteravond toch lekker gegeten, joh. Ik had wat de pot schaft in mijn dorpshuis. Ja, zo heet dat initiatief. Dus ik heb Turkse hapjes gegeten, Somalische, Indonesische en gezellig met alle mensen gekletst. Was bijzonder geslaagd. Ja, en was voor het eerst.
7: Ik wou zeggen, is dat vaker? Ik heb je nog

0: Zeker, hartstikke grappig. Fanny van Douwebop, 6:07. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Flevoland is wakker.
1: Jos R.B. woont al jaren in Lelystad, maar ze is niet meer zo blij als toen. Haar appartementencomplex laat namelijk te wensen over.
0: Ja, zij en haar medebewoners klagen bijvoorbeeld over achterstallig onderhoud, volle parkeerplaatsen en zwerfafval. Klachten kregen bij de verhuurder, Centrada, weinig gehoor en daarom bundelde Jos de klachten en daar werden ruim 70 handtekeningen onder gezet. Die zijn aangeboden aan verhuurder Centrada. Verslaggever Ruben en Harden die nam polshoogte bij de flat.
2: Binnen in de hal en mevrouw RB, en dan gaat het volgens u meteen al mis, hè?
3: Ja, de lift die regelmatig heel erg vies is. Dit is een van de grote liften, er zijn er maar twee. Alleen ik rij regelmatig door de plas heen van honden of wie dan ook die dat achterlaten. En heel vaak heel smerig.
2: We staan hier nu op de binnenplaats. Er wordt een huis verbouwd en ja, er ligt wat rotzooi. Mevrouw RB, wat ziet u allemaal liggen hier?
3: Dit is al een poosje terug verbouwd door een particuliere eigenaar. En hij maakt er gewoon een zootje van. Ik bedoel, dit ligt er al, ik denk, ruim 1,5-2 jaar. Wij willen gewoon tegen iets knaps aankijken en niet tegen deze rommel.
2: Deze rommel is van een particulier. Ja. Wat wilt u dan dat Centrada doet? Want die kunnen daar toch in principe ook niks aan doen?
3: Mede met de VVE waarschijnlijk of de andere instanties hem daar toch op aan gaan pakken dat hij dat netjes gaat maken.
2: En dan lopen we een stukje door naar de parkeergarage. Zien we veel stof, wat spinnenraggen.
3: Spinnenraggen en een hele vieze auto die hier al blijkbaar meer dan 8 jaar staat.
2: Een oude BMW is dat die hier staat met een hele dikke laag stof. En mensen hebben er bijvoorbeeld zonde opgeschreven met hun vinger. En mag ik hem kopen?
3: Dit is echt geen aangezicht. En de spinnenraggen, je loopt er met je hoofd doorheen.
2: Veel spinnenraggen, maar het is een parkeergarage. Ja, die hoeft toch ook niet piekfijn in orde te zijn?
3: Ik vind wel dat het er een beetje redelijk uit mag zien. Als ik in andere parkeergarages ben. Alhoewel er ook wel klachten over zijn natuurlijk. Maar ik vind dit gewoon echt heel erg.
2: En dan is er nog een probleem. Het afval wordt soms niet vaak genoeg opgehaald. En dus zijn we naar het balkon gelopen.
3: Als de containers te vol zitten en ik kan mijn vuilniszak niet kwijt, dan zet ik hem voorlopig hier op het balkon neer. Want ja, om hem erbij te gooien en dat hij daar dan stuk gegeten wordt, is ook niet zo netjes. Hij wil niet blijven staan, maar...
2: En dan heb ik een brutale vraag. Het zijn veel klachten bij elkaar.

0: Ja.
1: Is het echt zo erg? Of focust u misschien iets te veel op het negatieve?
0: Nee, het is de laatste tijd echt wel heel erg. In het begin ging het nog. Maar ik zag vandaag zelfs in een bericht van 5 jaar geleden... dat ik al klaagde over dat de containers regelmatig echt vol liggen. Eigenlijk is er in 5 jaar nog niet veel opgelost.
1: Olaf van der Rijt is manager wonen bij Centrada. 72 handtekeningen kreeg u onder een hele lijst met klachten over dit complex. Schrok u ervan?
2: Ja, dat was wel even schrikken inderdaad. We hebben vanochtend een goed gesprek gehad. En op het moment dat je dan die lijst krijgt, is het toch schrikken. Er zijn heel veel huurders van ons die niet tevreden zijn. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Belofte is gemaakt dat we over 2 weken in ieder geval terugkomen met een eerste reactie. We gaan nu zelf intern onderzoek doen. Wat ik net al zei, met externe partijen ook contact leggen om te kijken wat zij kunnen doen. Om samen te zorgen dat de bewoners weer gewoon tevreden hier gaan wonen. Dat is onze instelling.
0: En ik zeg al, niet alles zal in 1 keer opgelost kunnen worden. Maar als er in ieder geval maar zichtbaar is dat er wat aan gaat gebeuren. Een start wordt gemaakt. En dat is het doel van eigenlijk mijn actie geweest.

0: Billy Joel aan de voorhoorde je. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims en Tone Tonight. Het is 17 minuten over 6.
1: Maatschappelijke organisaties in Almere moeten met elkaar samenwerken en niet met elkaar concurreren. Ook moeten ze samen een vuist maken om besluiten in het stadhuis te beïnvloeden.
0: Ja, om dit te bereiken is het samenwerkingsverband Soneta opgericht. Soneta staat voor Sociaal Netwerk Almere. En daarin zitten 50 organisaties. Voorzitter en oud-wethouder Henk Smeeman.
2: Het is een netwerk van samenwerking, van elkaar vinden en met z'n allen wat betekenen voor de stad en voor elkaar.
3: Wie zit allemaal daarin?
2: Het zijn op dit moment een kleine 50 organisaties uit de stad. Die allemaal met vrijwilligers werken, de meeste. Vaak niet professioneel. Allemaal op vrijwillige basis. Die van belang zijn toch voor wat er in dit volk gebeurt.
3: Wat wilt u bereiken?
2: Nou, wat wij willen is twee dingen. We willen samenwerken tussen die clubjes daar waar nodig. Dat we kunnen kijken of dat in kringen georganiseerd kunt worden. Die ongeveer dezelfde belangen hebben. Dat is makkelijker met elkaar praten. En gezamenlijk, als er dus gezamenlijke problemen ontstaan of ontdekt worden waar je wat mee kunt, dan kunnen we die onder de aandacht brengen van de gemeenteraad in ons geval. Want het is onze partner in de gemeente. Dus het is een stukje belangenwarteling ook.
3: Maar zijn club die bestond al, namelijk breed overleg plus. Wat is het verschil dan?
2: Ja, breed overleg is oorspronkelijk ontstaan als een gewone samenwerking tussen allerlei verenigingen in Almere. Daarna is het onderdeel geworden, 10 jaar geleden, van de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een officiële instantie, wettelijk onderbouwd, die het college adviseert omtrent het beleid wat er op maatschappelijk vlak in deze stad gebeurt. Daar waren wij een soort klankbord van. Maar de mensen die daarin zaten, die konden alleen maar tegen elkaar praten en een beetje tegen de ASD praten. Maar je kwam nooit verder om daadwerkelijk iets aan het beleid of de uitvoering daarvan te veranderen. En dat moest absoluut gebeuren.
3: En hoe kunt u op dit moment nu verder?
2: Nou ja, we halen dus op wat de mensen willen, wat ze kunnen. We proberen dat zoveel mogelijk bij elkaar te vegen. Als het nodig is, gaan we ermee naar de gemeenteraad. Maar we kunnen ook op andere manieren die mensen helpen. Door advies, door een beetje steun. We hebben een klein fonds daarvoor. En doordat ze elkaar waarschijnlijk ook kunnen versterken.
3: En concreet, wat gaat u allemaal doen? Want ik hoorde verschillende toespraken, maar het was een beetje vaag, abstract.
2: Ja, het blijft voorlopig een beetje abstract, maar dat komt, we zijn net begonnen. Het idee is er, we hebben onderkend dat het belangrijk is dat zo'n organisatie bestaat. Het is overigens uniek in Nederland dat stadsbreed gebeurt. En we moeten ook echt gaan ophalen wat er bij die clubjes nou van belang is. Een aantal dingen die je merkt is van, we hebben geen startgeld. Als we ergens willen vergaderen, is er geen ruimte of het is te duur. Sommigen moeten professionaliseren, een betere website, noem het maar op. Je kunt ook hulp van anderen krijgen. En een hele belangrijke is dat we dus een aantal bondgenoten in de stad krijgen, hebben en krijgen. Bedrijven veelal, die ook iets zou kunnen betekenen voor de deelnemers. We zien daar vanavond voorbeelden van. Maar ook omgekeerd hebben zij natuurlijk iets aan de informatie die vanuit de raad tot hun, vanuit de Soneta tot hun komt.
3: Ja, u zegt wij zijn een onafhankelijk netwerk, maar u krijgt wel geld van de gemeente.
2: Nee, we hebben dit jaar een opstartverhaaltje gehad om te zorgen dat we professioneel bureau konden inhuren om ons bij die opstart te helpen. We hebben een bestuur van 4-5 mensen, dan kun je god zo mogelijk dit soort zaken echt van de grond krijgen. Al die potentiële deelnemers benaderen en zorgen dat het echt een staande organisatie wordt. Maar na dit half jaar, als we ons bewijs hebben, dan moeten we ons eigen boek op proberen te houden. Ik denk dat dat kan.
1: Zij voorzitter Smeeman van het samenwerkingsverband van 50 organisaties in Almere. De naam is Soneta en staat voor Sociaal Netwerk Almere.

0: Girl Again van Tommy Kitten. We gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
2: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen, of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Relschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht gegooid. Daardoor ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
0: Nou, binnen waren al asielzoekers en ook medewerkers. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De relschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
4: Wat vindt u ervan?
5: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
4: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
5: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
0: Oké. Premier noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd. Ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen gisteren onrustig.
1: Gisteravond was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.
0: Heb je gekeken?
1: Nee.
0: Ik heb een paar fragmenten van liedjes voorbij zien komen, maar ik was er al wel snel klaar mee.
1: Televisie werd in beslag genomen door een serie die gekeken moest worden.
0: Heb je maar één tv dan?
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou, ik had er twee, maar ik heb er één weggegeven. Oh. Maar goed, Eurovision is wel een lange afgelopen maanden veel om te doen. Vanwege de deelname van Israël. Je kent het verhaal, is Nederland er dit jaar niet bij. Fans hebben er gemengde gevoelens bij. In een queercafé in het centrum van Utrecht gingen sommigen wel kijken. Maar ja, zo gezellig als andere jaren was het niet.
6: Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
7: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
6: Kijken jullie altijd samen?
7: Nee, dit is een eerste date.
6: Gaan jullie expres weg nu?
8: Ja.
6: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
8: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: Ja. Ja, daar zullen ze van onder de indruk zijn.
1: Ja, maar het gaat erom dat je aan de goede kant van de geschiedenis komt te staan.
0: Oh, zou dat het zijn.
1: Ja, voor wie het wil weten, favoriete Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Songfestival in Wenen. Ja, Oostenrijk zelf organiseert het land ook. En ook België is door.
0: Ja, dan nog een bijzonder jubileum in Groningen. Daar vieren ze dat voor het 10e jaar op rij slechtvalken zitten te broeden op het GasUniegebouw. De 4 jonkies uit het nest zijn ook gelijk geringd.
9: En met die ring weten we wat die vogel later gaat doen. Als hij terug wordt gevonden, weten we vaak hoe die dood is gegaan. We weten hoe oud hij geworden is. En we weten waar hij naartoe is gevlogen. Als het goed gaat met de roofvogels, dan heb je ook een gezond ecosysteem. Dus daarom is het vooral van ons voor belang. Als er minder roofvogels komen, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de knikker.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voordat Lelystad Airport wordt geopend. GroenLinks, PvdA, de BBB, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren vinden dat dit voorrang moet krijgen als er stikstofruimte wordt gevonden. Tijdens een debat gisteravond werden hiervoor meerdere moties ingediend. En volgende week dinsdag wordt er over die moties gestemd. Woningcorporatie Centrada in Lelystad gaat aan de slag met klachten van bewoners van een appartementencomplex in het centrum van de stad. Een bewoner begon een petitie, daar staan ruim 70 handtekeningen onder. Er wordt geklaagd over achterstallig onderhoud, zwerfafval en volle parkeerplaatsen. Dat is Olaf van der Rijt van Centrada.
2: Ja, dat was wel even schrikken inderdaad. We hebben vanochtend een goed gesprek gehad. En op het moment dat je dan die lijst krijgt, is het toch schrikken. Er zijn heel veel huurders van ons die niet tevreden zijn. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Belofte is gemaakt dat we over 2 weken in ieder geval terugkomen met een eerste reactie. We gaan nu zelf intern onderzoek doen. Met externe partijen ook contact leggen om te kijken wat zij kunnen doen. Om samen te zorgen dat de bewoners weer gewoon tevreden hier gaan wonen.
1: De 66-jarige Almeerder Jan B. heeft ook een strafblad in Groot-Brittannië. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd aan het radioprogramma Het Misdaadbureau. De man wordt in Nederland verdacht van meerdere zedendelicten met minderjarigen. Het OM wil niet ingaan op de inhoud van het Britse strafblad. Maatschappelijke organisaties in Almere moeten meer samenwerken. Dat zeggen de initiatiefnemers van het nieuwe Sociaal Netwerk Almere. De 50 organisaties die hierin zijn vertegenwoordigd willen samen optrekken om sterker te staan bij de gemeente. Dit is de voorzitter.
3: Het is een netwerk van samenwerking, van elkaar vinden en met z'n allen wat betekenen voor de stad en voor elkaar.
1: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd Russisch vloeibaar gas. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest ingrijpen. Premier Jetten noemt de acties van de relschoppers schandalig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Een specifieke aanleiding heeft de politie niet. Maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het wordt een ronduit wisselvallige dag in de provincie, want verspreid over de regio komen fikse buien tot ontwikkeling. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en windvlagen. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en dan is het vrij vriendelijk weer met oplopende temperaturen van 10 tot 12 graden. Tijdens een aantal buien is het weer een aantal graden frisser en kan het kwik zomaar terugzakken naar een graadje of 6. In de loop van de avond neemt de buiigheid geleidelijk af en komen er vaker opklaringen voor. Na donderdag en vrijdag zijn er nog een aantal buien mogelijk, maar in de loop van het weekend wordt het droger en gaat de temperatuur heel voorzichtig omhoog.
6: Dankjewel, Floris Lafeber van Weerplaza. Zometeen hoor je een voetballer die heeft gespeeld voor Almere City FC en voor Willem II. Nou, leuk is dat. Aan de vooravond van de play-off-wedstrijd City-Willem II.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: More Than This van Roxy Music. Het is 7:08.
1: Oud-voetballer Paul Kwasten kijkt met veel belangstelling uit naar het eerste duel van Almere City FC tegen Willem II. Het is in de halve finale van de play-offs. De ploegen treffen elkaar vanavond in het Janmaarstadion.
0: Kwasten speelde voor beide clubs. De Almeerder heeft meer gevoel bij City.
2: Mooie tijd gehad daar ook. We hebben goed gepresteerd, play-offs gehaald voor de eerste keer in de geschiedenis. Dan ben je weer op het oude nest eigenlijk. Dus met Almere heb ik toch nog wel net even wat meer dan Willem II. Want dat is ook alweer wat langer geleden. Ja. Maar Willem II moet ik zeggen, absoluut een hele mooie club.
3: Kwasten, die van 2008 tot 2010 bij de Tilburgers onder contract stond, kijkt met veel plezier terug op die tijd.
2: Het is toch wel een grote club, ook Europees voetbal gespeeld. En het is een prachtig stadion en alles eromheen leeft gewoon voetbal. En toen ik daar kwam, ik keek echt mijn ogen uit, want ik kwam zelf uit de KKD. Die druk die merk je daar wel bij Willem II. En gewoon een traditionele club. Dus ook in deze wedstrijd denk ik dat de druk meer bij Willem II ligt dan bij Almere.
3: Ja, zie jij Willem II ook als de grote favoriet?
2: Ja, ik denk toch wel, maar echt het woordje groot wil ik niet echt gebruiken, want het zijn toch play-off wedstrijden. Daarin kan gewoon alles gebeuren, maar ik denk dat ze wel een tikkeltje favoriet zijn, ja.
3: Volgens de Almeerders zijn beide ploegen echt aan elkaar gewaagd.
2: Willem II heeft een ontzettend trouwe aanhang en een hele fantastische aanhang moet ik ook zeggen. Dus dat zal in het voordeel zijn van Willem II. Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel moeilijker. Maar goed, wat ik zeg, het zijn play-off wedstrijden. Almere moet gewoon ontzettend veel energie leveren en daar kan alles gebeuren.
3: Ja. Wat zegt je gevoel? Wie gaat er door?
2: Oeh, lastig. Ik hoop Almere, maar ik denk uiteindelijk, als ik eerlijk ben, dat Willem II hem toch wel over de streep trekt.
1: Oh, nou ja, die wedstrijd tussen Almere City FC en Willem II begint vanavond om 8:00.

0: van Miles Smith. Dus nou, we're bijna 6:15. Wat hebben we zo meteen in de zaken van... Ja, die gisteren voorbij kwamen op radio of tv.
1: Een handige app voor bij de dokter.
0: Oh, nou...
1: Ja, meestal ga je met z'n tweeën naar de uitslag. Dan kun je samen nog bepraten wat die dokter allemaal alweer heeft gezegd. Omdat je de helft vergeet. Maar daar is nu een app voor.
0: Nou, dat is handig.

0: Kiss Me van Sixpence, Non the Richer. Zaken die gisteren op radio en tv waren.
1: Op de radio en langs de lijn vertelde Bart Voorn over de app die hij ontwikkelde nadat hij de diagnose diabetes type 1 kreeg. De app heet Ditto, D-I-T-T-O. Ik doe het even letter voor letter, anders kom je bij de verzekeraar uit. En die Ditto neemt het gesprek dat je voert met de arts op en maakt daarna een duidelijke samenvatting voor je. En legt uit waarom hij de app nodig vindt.
2: Op zo'n moment, als je zoiets hoort, dan schrik je heel erg. Je bent gespannen. Het is een situatie die je helemaal niet verwacht. Dus dan blijkt dat mensen, niet alleen ik, maar eigenlijk heel veel mensen, dan heel veel vergeten. Dus eigenlijk weten we dat ongeveer 60% van een gesprek met de dokter niet aankomt bij mensen. En dat wordt nog heftiger als het slecht nieuws is, of als je wat ouder bent. Of inderdaad, als de dokter gewoon hele moeilijke woorden gebruikt, of je zelf een taalprobleem.
1: Ja, artsen zijn overwegend positief over de app, omdat de samenvatting trouw blijft aan het advies van de arts.
2: We hebben een tool gebouwd die het gesprek van de arts samenvat, maar Ditto gaat niet zelf nieuwe dingen verzinnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat artsen zeggen, hey, dat is eigenlijk fijn, want mensen kunnen ook het gesprek terugluisteren op de app, maar krijgen dus een samenvatting wat de arts heeft verstrekt. Dus dat is een betrouwbare bron. En dat is wat anders dan natuurlijk zeggen, hey, ik gooi mijn hele dossier door ChatGPT. En dan kom ik bij de arts met, ik denk dat het wat anders is.
0: Ja, wat goed. Klinkt wel positief, ja. We gaan naar Nieuwsuur. Daar was journalist Thomas Ertsbrink te gast. Hij was gisteren de hoofdspreker tijdens de persvrijheidslezing in Den Haag. Maar zijn conclusie was, de stem van de ander mag niet worden gehoord. Hij maakte dit jaar de documentaire Onze Man bij de Vijand over Rusland. Er kwam veel kritiek op de documentaire. Zo zouden er hoofdzakelijk Poetin-aanhangers aan het woord zijn. En werden er te weinig uitspraken van mensen weerlegd in de voice-over.
3: En de kritiek op ons is, nee, dat had je nog meer moeten benoemen. En dat is kritiek die je eigenlijk de hele tijd hoort van onze criticasters, van columnisten, tot aan mevrouw Koblenko. Van je moet meer benoemen. In hun wereld misschien wel, maar wij zijn documentairemakers. We maken 4 afleveringen van 45 minuten, totaal 180 minuten. Wij vertellen ook heel veel met beeld. Wij vertellen ook heel veel met sfeer.
0: Ik vind het nogal wat hoor, dat hij zegt in hun wereld misschien wel. Over polarisatie gesproken zeg. Ik schrik hier eigenlijk wel van dat hij dit zo zegt.
1: Maar hij kan er ook wat van, ja.
0: Ja, Ertsbrink zei dat hij vertrouwen heeft in de Nederlandse kijker. En dat hij denkt dat die kijker zelf wel kan bepalen wat voor hen goed of fout is.
3: Ik denk dat er zeer weinig materiaal, in ieder geval voor in de Nederlandse media, naar buiten is gekomen van Rusland. En dat het heel gezond is om een keer hun kant van het verhaal te horen. En die kan je als kijker prima zelf afzetten tegen alles wat je hoort vanuit Oekraïne. Overigens heel terecht. Maar misschien, en ik hoop, juist een service geleverd te hebben aan mensen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
1: In RTL Tonight was aandacht voor het anti-AZC-protest in Loosdrecht. Ja, dat moet ongeveer tegelijk met die uitzending zijn gebeurd, hè. Alle Haagse politici veroordelen het geweld, zag politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Doppen.
4: Het begint ook elke politicus mee voor of tegen demonstraties. Het geweld, dat veroordelen ze. Tegelijkertijd wordt ook vanuit het kabinet en ook door andere Kamerleden gezegd, ja, mensen, politici als Geert Wilders, die weten heel goed dat hun woorden heel zwaar wegen. En ook op het moment dat je niet oproept tot geweld, maar wel tot verzet, en ook tegen gemeenten zegt, kom in verzet, zij het geweldloos, dan kan dat uiteindelijk wel helpen of bijdragen aan demonstraties waarbij wel geweld wordt gebruikt.
1: Volgens Tolpe is een duidelijk onderscheid te maken in de reactie van Kamerleden.
4: En dan zie je eigenlijk ook al de verdeeldheid in de Kamer. Aan de linkerkant zie je vooral de focus op het geweld dat veroordeeld moet worden. Aan de rechterkant zie je, nee, maar de demonstranten die vreedzaam zijn, die worden niet genoeg gehoord. En Bart van der Brink blijft maar benadrukken, we proberen een strenger asielbeleid te krijgen, en dan gaat de instroom omlaag. En dan hopen we uiteindelijk dat de spreidingswet misschien in de toekomst overbodig wordt. Althans, dat is in ieder geval vooral de inzet van de VVD. En die spreidingswet die geldt en die is van kracht. En daar zullen gemeenten zich toch aan moeten houden.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is overigens uniek in Nederland dat dat op stadsbreedte gebeurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel moeilijker.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En hij maakt er gewoon een zootje van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Pompkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voordat Lelystad Airport wordt geopend. En bewoners van een appartementencomplex in het centrum van Lelystad klagen over achterstallig onderhoud.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
10: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
9: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
11: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
12: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
13: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
9: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Daar is de eerste flitser. Dank voor het melden trouwens. Via de app van Flitsmeister staat op de N50 bij Ens. Hectometerpaal is 265,3. Zometeen naar een appartementencomplex in het centrum van Lelystad zijn er klachten over vuil en slecht onderhoud. De huurster die alle klachten heeft verzameld, hoor je straks.
8: En ook aandacht voor een samenwerkingsverband van 50 maatschappelijke organisaties in Almere. Ja, dat is helemaal nieuw hoe dat gaat. Je hoort het zometeen.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen

0: kun je zoveel meer.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: A Bar Song van Shaboozy. 7:08 is het. Goedemorgen.
1: Jos RB woont al jaren in Lelystad, maar ze is niet meer zo blij als toen. Haar appartementencomplex laat namelijk te wensen over.
0: Zij en haar medebewoners klagen over achterstallig onderhoud, volle parkeerplaatsen en zwerfafval. Klachten kregen bij verhuurder Centrada weinig gehoor en daarom bundelde Jos de klachten. Daar werden ruim 70 handtekeningen onder gezet. Die zijn aangeboden aan verhuurder Centrada en verslaggever Ruben den Harder nam polshoogte bij de flat.
2: Binnen in de hal en mevrouw RB, en dan gaat het volgens u meteen al mis, hè?
3: Ja, de lift die regelmatig heel erg vies is. Dit is een van de grote liften, er zijn er maar twee. Alleen ik rij regelmatig door de plas heen van honden of wie dan ook die dat achterlaten. En heel vaak heel smerig.
2: We staan hier nu op de binnenplaats. Er wordt een huis verbouwd en ja, er ligt wat rotzooi. Mevrouw RB, wat ziet u allemaal liggen hier?
3: Nou, dit is al een poosje terug verbouwd door een particuliere eigenaar. En hij maakt er gewoon een zootje van. Ik bedoel, dit ligt er al, ik denk, ruim 1,5-2 jaar. Wij willen gewoon tegen iets knaps aankijken en niet tegen deze rommel.
2: Deze rommel is van een particulier. Ja. Wat wilt u dan dat Centrada doet? Want die kunnen daar toch in principe ook niks aan doen?
3: Nou ja, mede met de VVE waarschijnlijk of de andere instanties hem daar toch op aan gaan pakken dat hij dat netjes gaat maken.
2: En dan lopen we een stukje door naar de parkeergarage. Zien we veel stof, wat spinnenraggen.
3: Spinnenraggen en een hele vieze auto die hier al blijkbaar meer dan 8 jaar staat.
2: Een oude BMW is

0: dat die hier staat met een hele dikke laag stof. En mensen hebben er bijvoorbeeld zonde opgeschreven met hun vinger. En mag ik hem kopen?
1: Dit is echt geen aangezicht. En de spinnenrachen, je loopt er met je hoofd doorheen.
0: Veel spinnenrachen, maar het is een parkeergarage. Ja, die hoeft toch ook niet piekfijn in orde te zijn?
1: Ik vind wel dat het er een beetje redelijk uit mag zien. Als ik in andere parkeergarages ben. Alhoewel er ook wel klachten over zijn natuurlijk. Maar ik vind dit gewoon echt heel erg.
0: En dan is er nog een probleem. Het afval wordt soms niet vaak genoeg opgehaald. En dus zijn we naar het balkon gelopen.
1: Als de containers te vol zitten en ik kan mijn vuilniszak niet kwijt, dan zet ik hem voorlopig hier op het balkon neer. Want ja, om hem erbij te gooien en dat hij daar dan stuk gegeten wordt, is ook niet zo netjes. Hij wil nou niet blijven staan, maar...
0: En dan heb ik een brutale vraag. Het zijn veel klachten bij elkaar.
1: Ja.
0: Is het echt zo erg of focust u misschien iets te veel op het negatieve?
1: Nee, het is de laatste tijd echt wel heel erg. In het begin ging het nog, maar ik zag vandaag zelfs in een bericht van 5 jaar geleden dat ik al klaagde over dat de containers regelmatig echt vol liggen. Eigenlijk is er in 5 jaar nog niet veel opgelost.
0: Olaf van der Rijt is manager wonen bij Centrada. 72 handtekeningen kreeg u onder een hele lijst met klachten over dit complex. Schrok u ervan?
2: Ja, dat was wel even schrikken inderdaad. We hebben vanochtend een goed gesprek gehad. En op het moment dat je dan die lijst krijgt, is het toch schrikken. Er zijn heel veel huurders van ons die niet tevreden zijn. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Belofte is gemaakt dat we over 2 weken in ieder geval terugkomen met een eerste reactie. We gaan nu zelf intern onderzoek doen. Wat ik net al zei, met externe partijen ook contact leggen om te kijken wat zij kunnen doen. Om samen te zorgen dat de bewoners weer gewoon tevreden hier gaan wonen. Dat is onze instelling.
1: En ik zeg al, niet alles zal in 1 keer opgelost kunnen worden. Maar als er in ieder geval maar zichtbaar is dat er wat aan gaat gebeuren. Een start wordt gemaakt. En dat is het doel van eigenlijk mijn actie geweest.

0: I Just Might Bruno Mars. Ja, je zou zomaar weer een trui aan kunnen trekken.
1: Kun je doen.
0: Heb Berend ik gedaan.
1: Berend van Straten, ja, met bolletjes. Berend van Straten van de Weerplaza is bij ons om ons bij te praten over het weer. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We beginnen met een graadje of 8. Hoe gaat het verder?
2: Ja, die trui die kan vandaag wel aanblijven hoor. Want het is echt opeens een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En ook dan de gebruikelijke waarde. We zitten natuurlijk halverwege mei. Graadje of 17 is gemiddeld. Ja, vandaag komen we niet veel verder dan 10 graden op de meeste plekken. Als het even droog is, kan de temperatuur vanmiddag nog wel oplopen naar zo'n 11 op 12 graden. Maar we krijgen echt wel te maken met een tamelijk wisselvallige dag. Op dit moment lokaal enkele buien die voorkomen. In de loop van de ochtend en vanmiddag worden de buien alleen maar talrijker. En gaan ze ook gepaard met wat onweer hier en daar. Dus dat zijn best stevige exemplaren. En daarbij staat ook een matig tot vrij krachtige wind uit de westelijke richting. En ook vanavond en vannacht blijven die buien gewoon aanhouden. Dus het is echt een tamelijk wisselvallige dag. Met temperaturen die dan vannacht uiteindelijk gaan dalen naar graad of 6 op de meeste plekken.
1: Oké, ja, die wind maakt het ook zo koud, hè?
2: Klopt inderdaad, ja. Die wind maakt het voor het gevoel nog een stukje frisser dan dat het daadwerkelijk al is. Dus het is al aan de frisse kant. Dus ja, de jas die kan zeker aan vandaag. Ja.
1: En dan vanavond, vannacht en morgen?
2: Ja, vanavond en vannacht is ook nog tamelijk wisselvallig met meerdere buien die over de provincie trekken. Morgenochtend zien we dan dat er nog lokaal wat buitjes vallen. Maar in de loop van de ochtend trekken de meeste buien via het oosten de provincie uit. En in de middag is het dan tijdelijk wat droger. Schijnt de zon eventjes. Dan loopt de temperatuur op naar zo'n 12 of 13 graden. Bij een meest matige wind uit het noordwesten. Dus nog steeds gewoon frisjes. En dan morgenavond krijgen we wel weer te maken met enkele buien die over de provincie gaan trekken. En ook de dagen daarna blijft het gewoon tamelijk wisselvallig met meerdere buien. En daarbij is het ook nog eens aan de frisse kant. Vrijdag wordt het zelfs niet warmer dan een graad of 10. Dus dat is echt wel zeer koud eigenlijk gewoon. Kunnen we dat ook wel noemen. Vanaf het weekend, dan gaat de temperatuur geleidelijk oplopen. Dan zien we ook dat het wat droog gaat worden.
1: Ja, Berend, je hebt het over het weekend. Maar voor veel mensen begint dat morgen al. Je zal wat geboekt hebben. Oh.
2: Ja, precies. Dat is zeker waar natuurlijk. Het lange hemelvaartsweekend. Ja, de eerste twee dagen is het eventjes
1: even niks.
2: Niet al te best. Nee.
0: Dan hoop ik dat mensen een huisje hebben geboekt. En niet ergens een tentje neer willen gaan zetten.
1: Ja.
0: Dat is niet fijn.
1: Ja. Nee, daarom. We doen het er maar mee. Berend, dankjewel. Hè.
2: Doei doei.
0: Hoi.
1: Maatschappelijke organisaties in Almere moeten met elkaar samenwerken en niet met elkaar concurreren. Ook moeten ze samen een vuist maken om besluiten in het stadhuis te beïnvloeden.
0: Om dit te bereiken is het samenwerkingsverband Soneta opgericht. Soneta staat voor. Dat is een sonate.
1: Oh,
0: ja. Soneta staat voor Sociaal Netwerk Almere. En daarin zijn maar liefst 50 organisaties vertegenwoordigd. Voorzitter en oud-wethouder Henk Smeeman.
3: Het is een netwerk van samenwerking, van elkaar vinden en met z'n allen wat betekenen voor de stad en voor elkaar.
4: Wie zit allemaal daarin?
3: Het zijn op dit moment een kleine 50 organisaties uit de stad, die allemaal met vrijwilligers werken, de meeste. Vaak niet professioneel, allemaal op vrijwillige basis, die van belang zijn toch voor wat er in dit volk gebeurt.
4: Wat wilt u bereiken?
3: Nou, wat wij willen is twee dingen. We willen samenwerking tussen die clubjes daar waar nodig. Dat we kunnen kijken of dat in kringen georganiseerd kunt worden die ongeveer dezelfde belangen hebben. Dat is makkelijker met elkaar praten. En gezamenlijk, als er dus gezamenlijke problemen ontstaan of ontdekt worden waar je wat mee kunt, dan kunnen we die onder de aandacht brengen van de gemeenteraad in ons geval. Want het is onze partner in de gemeente. Dus het is een stukje belangenwarteling ook.
4: Maar zijn club die bestond al, namelijk Breed Overleg Plus. Wat is het verschil dan?
3: Ja, Breed Overleg is oorspronkelijk ontstaan als een gewone samenwerking tussen allerlei verenigingen in Almere. Daarna is het onderdeel geworden, 10 jaar geleden, van de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een officiële instantie, wettelijk onderbouwd, die het college adviseert omtrent het beleid wat er op maatschappelijk vlak in deze stad gebeurt. Daar waren wij een soort klankbord van. Maar de mensen die daarin zaten, die konden alleen maar tegen elkaar praten en een beetje tegen de ASD praten. Maar je kwam nooit verder om daadwerkelijk iets aan het beleid of de uitvoering daarvan te veranderen. En dat moest absoluut gebeuren.
4: En hoe kunt u op dit moment nu verder?
3: Nou ja, we halen dus op wat de mensen willen, wat ze kunnen. We proberen dat zoveel mogelijk bij elkaar te vegen. Als het nodig is, gaan we ermee naar de gemeenteraad. Maar we kunnen ook op andere manieren die mensen helpen. Door advies, door een beetje steun. We hebben een klein fonds daarvoor. En doordat ze elkaar waarschijnlijk ook kunnen versterken.
4: En concreet, wat gaat u allemaal doen? Want ik hoorde verschillende toespraken, maar het was een beetje vaag, abstract.
3: Ja, het blijft voorlopig een beetje abstract, maar dat komt, we zijn net begonnen. Het idee is er, we hebben onderkend dat het belangrijk is dat zo'n organisatie bestaat. Het is overigens uniek in Nederland dat dat stadsbreed gebeurt. En we moeten ook echt gaan ophalen wat er bij die clubjes nou van belang is. Een aantal dingen die je merkt is van, we hebben geen startgeld. Als we ergens willen vergaderen, is er geen ruimte of het is te duur. Sommigen moeten professionaliseren, een betere website, noem het maar op. Je kunt ook hulp van anderen krijgen. En een hele belangrijke is dat we dus een aantal bondgenoten in de stad krijgen, hebben en krijgen. Bedrijven veelal, die ook iets kunnen betekenen voor de deelnemers. We zien daar vanavond voorbeelden van. Maar ook omgekeerd hebben zij natuurlijk iets aan de informatie die vanuit de raad tot hun, vanuit de Soneta tot hun komt.
4: Ja. U zegt, wij zijn een onafhankelijk netwerk, maar u krijgt wel geld van de gemeente.
3: Nee, we hebben dit jaar een opstartverhaaltje gehad om te zorgen dat we een professioneel bureau konden inhuren om ons bij die opstart te helpen. We hebben een bestuur van 4-5 mensen, dan kun je godsomogelijk dit soort zaken echt van de grond krijgen. Al die potentiële deelnemers benaderen en zorgen dat het echt een staande organisatie wordt. Maar na dit half jaar, als we ons bewezen hebben, dan moeten we ons eigen boek op proberen te houden. Ik denk dat dat kan.
1: Dat zei voorzitter Smeeman van het samenwerkingsverband van 50 organisaties in Almere. Soneta heet dat, Sociaal Netwerk Almere.
0: Zometeen, wat berichten van buiten deze provincie. En dan hebben we het onder andere over die demonstratie. Nou ja, eigenlijk kun je het ook wel rellen noemen in Loosdrecht. Bij de noodopvang voor mensen die daar een plekje zoeken vanuit nood. Dit is Simply Red.

0: Simply Red, if you don't know me by now. Het is 5 minuten voor 7:30 alweer.
1: Berichten van buiten Flevoland. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
0: En die ga je zo meteen, daar heb ik nu een fragmentje bij.
2: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen, of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
1: Ja, het volgende bericht is voor de statistiek van dit jaar.
0: Nou, dit is zeker een voorbeeld van wat er gisteren gebeurde in Loosdrecht. Want relschoppers die hebben daar gisteravond brandende fakkels en vuurwerk naar de tijdelijke noodopvang gegooid. Daardoor ontstond de brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De borsten stonden daar in de fik.
0: Nou, binnen waren al asielzoekers en medewerkers aanwezig. Die raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel heel erg geschrokken. De relschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
4: Wat vindt u ervan?
5: Ja, dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
4: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
5: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
0: Oké. Premier Jette die noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd. Ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen gisteren onrustig. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
6: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Juist leuk.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
19: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voordat Lelystad Airport wordt geopend. GroenLinks, PvdA, de BBB, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren vinden dat dit voorrang moet krijgen als er stikstofruimte wordt gevonden. Tijdens een debat gisteravond werden hiervoor meerdere moties ingediend. Volgende week dinsdag wordt er over die moties gestemd. Meerdere hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt voor een auto die in een sloot lag aan de kruisboog in Zeewolde. Dat gebeurde even na 6 uur. De brandweer zette meerdere duikteams in, omdat het onduidelijk was of er nog iemand in die auto zat. Bij aankomst bleek er niemand meer in te zitten en de politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Woningcorporatie Centrada in Lelystad gaat aan de slag met klachten van bewoners van een appartementencomplex in het centrum van de stad. Een bewoner begon een petitie, daar staan ruim 70 handtekeningen onder. Er wordt geklaagd over achterstallig onderhoud, zwerfafval en volle parkeerplaatsen. Dit is Olaf van der Rijt van Centrada.
10: Ja, dat was wel even schrikken inderdaad. We hebben vanochtend een goed gesprek gehad. En op het moment dat je dan die lijst krijgt, is het toch schrikken. Er zijn heel veel huurders van ons die niet tevreden zijn. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Belofte is gemaakt dat we over 2 weken in ieder geval terugkomen met een eerste reactie. We gaan nu zelf intern onderzoek doen. Met externe partijen ook contact leggen om te kijken wat zij kunnen doen. Om samen te zorgen dat de bewoners weer gewoon tevreden hier gaan wonen.
0: En maatschappelijke organisaties in Almere moeten meer samenwerken. Dat zeggen de initiatiefnemers van het nieuwe Sociaal Netwerk Almere. De 50 organisaties die hierin zijn vertegenwoordigd willen samen optrekken om sterker te staan bij de gemeente. De voorzitter.
14: Het is een netwerk van samenwerking, van elkaar vinden en met z'n allen wat betekenen voor de stad en voor elkaar.
0: Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar.
20: Goedemorgen. Het wordt een tamelijk wisselvallige dag vandaag in de Flevoland, met meerdere buien die gedurende de dag over de provincie trekken. Lokaal kan er bij onweer voorkomen en tijdens zo'n bui is het echt aan de frisse kant met hooguit 7 of 8 graden. Maar als het even droog is tussen de buien door, kan de zon even doorbreken. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. De wind is meest matig en op het IJssel maken weer vrij krachtig en komt uit westelijke richtingen. En ook vanavond en vannacht blijven toch wel meerdere buien over de provincie trekken. De temperatuur gaat uiteindelijk inleveren naar een graad of 6 op de meeste plekken. En morgen begint natuurlijk al het lange hemelvaartsweekend voor de meeste mensen. En ook dan wordt het gewoon tamelijk wisselvallig. Zeker op donderdag en vrijdag is dat het geval. De dagen daarna, vanaf zaterdag, wordt het wat droger. Dan gaat de temperatuur geleidelijk ook weer verder oplopen.
1: Dankjewel, Berend van Weerplaza. 2 files voor je. De A6 Emmeloord richting Jouren, tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Jouren. 8 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampenoord en Haddemerbroek. 8 minuten langer onderweg. Oud-voetballer Paul Kwasten hoor je zo meteen op radio. Je ziet hem ook op de tv. En die heeft gespeeld voor Almere City FC en voor Willem II. Nou, die kijkt vooruit naar die wedstrijd tussen de twee in de play-offs.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zes minuten over 7:30 is het Boys Town Gang, hoorde je bij Flevoland. Ain't no mountain high enough.
1: Maar naar de sport.
2: Oud-voetballer Paul Kwasten kijkt met veel belangstelling uit naar het eerste duel van Almere City FC tegen Willem II. Die spelen de halve finale van de play-offs. De ploegen treffen elkaar vanavond in het Jan Maarstadion.
0: Nou, en Kwasten speelde voor beide clubs, maar de Almere heeft toch echt meer gevoel bij City.
3: Mooie tijd gehad daar ook. We hebben goed gepresteerd, play-offs gehaald voor de eerste keer in de geschiedenis. Dan ben je weer op het oude nest eigenlijk. Dus met Almere heb ik toch nog wel net even wat meer dan Willem II. Want dat is ook alweer wat langer geleden. Ja. Maar Willem II moet ik zeggen, absoluut een hele mooie club.
2: Kwasten, die van 2008 tot 2010 bij de Tilburgers onder contract stond, kijkt met veel plezier terug op die tijd.
3: Het is toch wel een grote club. Ook Europees voetbal gespeeld. En ja, het is een prachtig stadion. En alles eromheen leeft gewoon voetbal. En ja, toen ik daar kwam, ja, ik keek echt mijn ogen uit, want ik kwam zelf uit de KKD. Maar gewoon, ja, die druk, die merk je daar wel bij Willem II. En ja, gewoon een traditionele club. Dus ook in deze wedstrijd denk ik dat de druk meer bij Willem II ligt dan bij Almere.
2: Ja, zie jij Willem II ook als de grote favoriet?
3: Ja, ik denk toch wel, maar echt een grote, het woordje groot wil ik niet echt gebruiken, want het zijn toch play-off wedstrijden. Daarin kan gewoon alles gebeuren, maar ik denk dat ze wel een tikkeltje favoriet zijn, ja.
2: Volgens de Almeerders zijn beide ploegen echt aan elkaar gewaagd.
3: Willem II heeft een ontzettend trouwe aanhang en ja, een hele fantastische aanhang moet ik ook zeggen. Dus dat zal in het voordeel zijn van Willem II. Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel moeilijker. Maar goed, wat ik zeg, het zijn play-off wedstrijden. Almere moet gewoon ontzettend veel energie leveren en daar kan alles gebeuren.
2: Ja. Wat zegt je gevoel? Wie gaat er door?
3: Oeh, lastig, lastig. Ik hoop Almere, maar ik denk uiteindelijk, als ik eerlijk ben, dat Willem II hem toch wel over de streep trekt.
2: Balkvast was dat. De wedstrijd tussen Almere City FC en Willem II begint vanavond om 8:00.

0: Morning van Son Milieu. Het is alweer 19 minuten voor 8. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Wat hebben we bijvoorbeeld?
1: Een handigheidje hoorden we op de radio. Voor als je naar de dokter gaat en je vergeet steeds wat hij had gezegd omdat je zo zenuwachtig bent. Er is nu een app voor, die neemt het op en maakt een samenvatting.
0: Ja, vooral dat laatste is natuurlijk heel handig, hè?
1: Ja, hoef je niet alles terug te luisteren.
0: Ilse de Lang is dit met The Great Escape.

0: Kijk, Jolien, zo ziet hij eruit.
1: 2006, dit nummer van Jules de Lange, The Great Escape. Wat ziet er wat uit?
0: Dat is de Ditto-app.
1: De Ditto-app.
0: Ja, die zat gisteravond in Langs de Lijn.
1: Ja?
0: En Bart Von heeft die gemaakt. Hij kreeg zelf de diagnose diabetes type 1. En de Ditto-app, die kun je meenemen als je naar de dokter gaat. En dan neemt hij het gesprek met de arts op. En
1: maakt ja, dat kan natuurlijk altijd. Je kunt het altijd zelf opnemen.
0: Dat kan altijd. Maar hij maakt er ook nog een samenvatting van.
1: Kijk.
0: Dat zei hij gisteren.
2: Op zo'n moment, als je zoiets hoort, dan schrik je heel erg. Je bent gespannen. Het is een situatie die je helemaal niet verwacht. Dus dan blijkt dat mensen, en niet alleen ik, maar eigenlijk heel veel mensen, dan heel veel vergeten. Dus eigenlijk weten we dat ongeveer 60% van een gesprek met de dokter niet aankomt bij mensen. En dat wordt nog heftiger als het slecht nieuws is, of als je wat ouder bent. Of inderdaad, als de dokter gewoon hele moeilijke woorden gebruikt, of je zelf een taalprobleem.
1: Nou, dat is wel slim hoor, van deze man.
0: Ja, en de artsen zijn ook positief over de app, omdat de samenvatting trouw blijft aan het advies dat hij gaf.
2: We hebben een tool gebouwd die het gesprek van de arts samenvat. Maar Ditto gaat niet zelf nieuwe dingen verzinnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat artsen zeggen, hey, dat is eigenlijk fijn, want mensen kunnen ook het gesprek terugluisteren op de app, maar krijgen dus een samenvatting wat de arts heeft verstrekt. Dus dat is een betrouwbare bron. En dat is wat anders dan natuurlijk zeggen, hey, ik gooi mijn hele dossier door ChatGPT. En dan kom ik bij de arts met, ik denk dat het wat anders is.
1: In Nieuwsuur was journalist Thomas Erdbrink te gast. Hij was gisteren de hoofdspreker tijdens de persvrijheidslezing in Den Haag, waar zijn conclusie was, de stem van de ander mag niet worden gehoord. Hij maakte dit jaar de documentaire Onze Man bij de Vijand over Rusland. Er kwam heel veel kritiek op die documentaire. Zo zouden er hoofdzakelijk Poetin-aanhangers aan het woord zijn. En werden er te weinig uitspraken van mensen weerlegd in de voice-over.
3: En de kritiek op ons is, nee, dat had je nog meer moeten benoemen. En dat is kritiek die je eigenlijk de hele tijd hoort van onze criticasters, van columnisten, tot aan mevrouw Koblenko, van je moet meer benoemen. In hun wereld misschien wel, maar wij zijn documentairemakers. We maken 4 afleveringen van 45 minuten, totaal 180 minuten. Wij vertellen ook heel veel met beeld. Wij vertellen ook heel veel met sfeer.
1: Erdbrink zei dat hij vertrouwen heeft in de Nederlandse kijker en dat hij denkt dat die kijker zelf heel goed kan bepalen wat voor hen goed of fout is.
3: Ik denk dat er zeer weinig materiaal, in ieder geval voor in de Nederlandse media, naar buiten is gekomen van Rusland. En dat het heel gezond is om een keer hun kant van het verhaal te horen. En die kan je als kijker prima zelf afzetten tegen alles wat je hoort vanuit Oekraïne. Overigens heel terecht. Maar misschien, en ik hoop, juist een service geleverd te hebben aan mensen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
1: Heb je ze gezien, al die afleveringen?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Nou, het is wel het kijken waard, maar ik snap de kritiek zeker.
0: Ja?
1: Ja, en in de voice-over had misschien wel iets daaraan gedaan kunnen worden. Mm-hmm. Maar goed. Ja, aan
0: kan
1: de andere kant,
0: terugkijken.
1: Hij zegt het is zoveel minuten en het is een documentaire maken. Dat is waar. De Bee Gees met Jive Talkin'.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is overigens uniek in Nederland dat dat op stadsbreedte gebeurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel moeilijker.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En hij maakt er gewoon een zootje van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voordat Lelystad Airport wordt geopend. En bewoners van een appartementencomplex in het centrum van Lelystad klagen over achterstallig onderhoud. Onder een petitie staan ruim 70 handtekeningen.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
11: Door Al Begens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
12: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
13: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
11: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
14: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
11: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Donald, dankjewel. Files van de ANWB. A6 Emmeloord-Jauwre tussen Oosterzee en Jauwre 5 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. En Zwolle-Emmeloord voor Kampen 10 minuten. Flitser op de A6 bij Almere. Muidenberg richting Lelystad bij 61,1. Zometeen camera en microfoon naar een appartementencomplex in het centrum van Lelystad. Er zijn daar klachten over vuil en slecht onderhoud. Nou, de huurster die alle klachten heeft verzameld, die hoor je zometeen.
9: Ja, en een leuke vooruitblik op de play-off-wedstrijd vanavond tussen Almere City en Willem II. Je hoort namelijk een ex-voetballer die voor beide ploegen heeft gespeeld.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 8 is het Feel It Still van Portugal The Man. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Jos Erbe woont al jaren in Lelystad, maar ze is niet meer zo blij als toen. Haar appartementencomplex laat namelijk te wensen over.
0: Zij en haar medebewoners klagen over achterstallig onderhoud, volle parkeerplaatsen en zwerfafval. Klachten kregen bij verhuurder Centrada maar weinig gehoor en daarom bundelde Jos de klachten. Nou, daar werden ruim 70 handtekeningen onder gezet. Die zijn aangeboden aan verhuurder Centrada. En verslaggever Ruben den Harder die nam polshoogte bij de flat.
2: Binnen in de hal en mevrouw Erbe, en dan gaat het volgens u meteen al mis, hè?
3: Ja, de lift die regelmatig heel erg vies is. Dit is een van de grote liften, er zijn er maar 2. Alleen ik rij regelmatig door de plas heen van honden of wie dan ook die dat achterlaten. En heel vaak heel smerig.
2: We staan hier nu op de binnenplaats. Er wordt een huis verbouwd en ja, er ligt wat rotzooi. Mevrouw Erbe, wat ziet u allemaal liggen hier?
3: Nou, dit is al een poosje terug verbouwd door een particuliere eigenaar. En hij maakt er gewoon een zootje van. Ik bedoel, dit ligt er al, ik denk, ruim 1,5-2 jaar. Wij willen gewoon tegen iets knaps aankijken en niet tegen deze rommel.
2: Deze rommel is van een particulier. Ja. Wat wilt u dan dat Centrada doet? Want die kunnen daar toch in principe ook niks aan doen?
3: Nou ja, mede met de VVE waarschijnlijk of de andere instanties hem daar toch op aan gaan pakken dat hij dat netjes gaat maken.
2: En dan lopen we een stukje door naar de parkeergarage. Zien we veel stof, wat spinnenraggen.
3: Spinnenraggen en een hele vieze auto die hier al blijkbaar meer dan 8 jaar staat.
2: Een oude BMW is dat die hier staat met een hele dikke laag stof. En mensen hebben er bijvoorbeeld zonde opgeschreven met hun vinger. En mag ik hem kopen?
3: Dit is echt geen aangezicht. En de spinnenraggen, je loopt er met je hoofd doorheen.
2: Veel spinnenraggen, maar het is een parkeergarage. Ja, die hoeft toch ook niet piekfijn in orde te zijn?
3: Ik vind wel dat het er een beetje redelijk uit mag zien. Als ik in andere parkeergarages ben. Alhoewel er ook wel klachten over zijn natuurlijk. Maar ik vind dit gewoon echt heel erg.
2: En dan is er nog een probleem. Het afval wordt soms niet vaak genoeg opgehaald. En dus zijn we naar het balkon gelopen.
3: Als de containers te vol zitten en ik kan mijn vuilniszak niet kwijt, dan zet ik hem voorlopig hier op het balkon neer. Want ja, om hem erbij te gooien en dat hij daar dan stuk gegeten wordt, is ook niet zo netjes. Hij wil nou niet blijven staan, maar...
2: En dan heb ik een brutale vraag. Het zijn veel klachten bij elkaar.
3: Ja.
2: Is het echt zo erg of focust u misschien iets te veel op het negatieve?
3: Nee, het is de laatste tijd echt wel heel erg. In het begin ging het nog, maar ik zag vandaag zelfs in een bericht van 5 jaar geleden dat ik al klaagde over dat de containers regelmatig echt vol liggen. Eigenlijk is er in 5 jaar nog niet veel opgelost.
2: Olaf van der Rijt is manager wonen bij Centrada. 72 handtekeningen kreeg u onder een hele lijst met klachten over dit complex. Schrok u ervan?
4: Ja, dat was wel even schrikken inderdaad. We hebben vanochtend een goed gesprek gehad. En op het moment dat je dan die lijst krijgt, is het toch schrikken. Er zijn heel veel huurders van ons die niet tevreden zijn. Ja, dat komt wel even binnen, ja. Belofte is gemaakt dat we over 2 weken in ieder geval terugkomen met een eerste reactie. We gaan nu zelf intern...

0: Een onderzoek doen, wat ik net al zei, met externe partijen ook contact leggen om te kijken wat zij kunnen doen om samen te zorgen dat de bewoners weer gewoon tevreden hier gaan wonen. Dat is onze instelling.
1: En ik zeg al, niet alles zal in één keer opgelost kunnen worden, maar als er in ieder geval maar zichtbaar is dat er wat aan gaat gebeuren, een start wordt gemaakt. En dat is het doel van eigenlijk mijn actie geweest.

0: Laat het licht aan van sneller.
1: We zitten al op 9 graden, Berend. Oh, ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, inderdaad. Ja, veel warmer dan dat gaat het vandaag ook niet worden, hoor.
1: Nee, toch?
2: Nee, ja, helaas niet. Nee, het is echt behoorlijk aan de frisse kant deze dagen. Dat merken we ook. En ook wel wisselvallig, hoor. Vanochtend zien we hier en daar al wat buitjes die over de provincie trekken in de lopende ochtend. En vanmiddag wordt het nog een stuk wisselvalliger en trekken echt talrijke stevige buien over de provincie. Kunnen dus best wel stevige exemplaren zijn met ook kans op onweer. Misschien zelfs wel wat hagel. En uiteindelijk, als het even droog is, dan loopt de temperatuur op naar zo'n 11 of 12 graden. Maar tijdens zo'n intensieve bui ligt de temperatuur nog wel aanzienlijk lager. Dus zoals je al zei, echt wel aan de frisse kant. En ook vanavond en vannacht, ja, dan trekken er gewoon weer talrijke buien over de provincie.
1: Oké, ook tussen 8 en 10 als Almere moet voetballen tegen Willem II.
2: Zeker. Oh. Ja, dan ook dan zijn meerdere buien mogelijk, ook in Almere. Dus het gaat natuurlijk wel om lokale buien. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze net geluk hebben en het tussen 8 en 10 wat vaker droog is. Maar ik zou me er niet op vastzetten.
1: Nee, dan de dag van morgen. Eerste dag van een voor veel mensen lang weekend.
2: Klopt inderdaad. Ja, morgenochtend wel nog flink wat buien mogelijk. Maar in de loop van de ochtend wordt het droger. En morgenmiddag ziet het dan op zich best prima uit. Dus op de meeste plekken gewoon droog. De zon die schijnt geregeld. En de temperatuur loopt dan op zo'n 12 of 13 graden. Dus ja, morgenmiddag is eigenlijk de dag om eventjes erop uit te trekken tijdens het lange hemelvaart weekend. Want de dagen daarna, dan wordt het gewoon weer tamelijk wisselvallig. Want vrijdag, ja, dan trekken echt weer meerdere buien over de provincie. Bij hooguit 10 graden, dus echt wel frisjes. En ook zaterdag vallen nog wat buien. Maar in de loop van zaterdag, dan gaat het opklaren. En zondag ziet er opeens een stuk aangenamer uit. Met temperaturen die op gaan lopen naar 15 graden en flink wat zon.
0: Ik heb het idee dat het bioscoop heel goed gaat scoren de komende dagen.
1: Ja, en moet ook spelletjes mee naar het huisje.
0: Ja, zoiets.
1: Zeker ook, ja. Berend van Straten van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Doei, doei.
3: Hoi.
1: Ja, we hadden net met Berend over het voetbal en eventuele buien daarbij. Oud-voetballer Paul Kwasten, die kijkt met veel belangstelling uit naar het eerste duel van Almere City FC tegen Willem II. Dat is de halve finale van de play-offs die vanavond wordt gespeeld. De eerste van die twee wedstrijden is vanavond in het Jan Mar Stadion in Almere Stad.
0: Nou, Kwasten speelde voor beide clubs, maar de Almere heeft toch wel meer gevoel bij City.
4: Mooie tijd gehad daar ook. We hebben goed gepresteerd, play-offs gehaald voor de eerste keer in de geschiedenis. Dan ben je weer op het oude nest eigenlijk. Dus met Almere heb ik toch nog wel net even wat meer dan Willem II. Want dat is ook alweer wat langer geleden. Ja. Maar Willem II moet ik zeggen, absoluut een hele mooie club.
5: Kwasten, die van 2008 tot 2010 bij de Tilburgers onder contract stond, kijkt met veel plezier terug op die tijd.
4: Het is toch wel een grote club. Ook Europees voetbal gespeeld. En het is een prachtig stadion. En alles eromheen leeft gewoon voetbal. En toen ik daar kwam, ik keek echt mijn ogen uit, want ik kwam zelf uit de KKD. Maar die druk, die merk je daar wel bij Willem II. En gewoon een traditionele club. Dus ook in deze wedstrijd denk ik dat de druk meer bij Willem II ligt dan bij Almere.
1: Ja, zie jij Willem II ook als de grote favoriet?
4: Ja, ik denk toch wel, maar echt het woordje groot wil ik niet echt gebruiken, want het zijn toch play-off wedstrijden. Daarin kan gewoon alles gebeuren, maar ik denk dat ze wel een tikkeltje favoriet zijn, ja.
5: Volgens de Almeerders zijn beide ploegen echt aan elkaar gewaagd.
4: Willem II heeft een ontzettend trouwe aanhang en een hele fantastische aanhang moet ik ook zeggen. Dus dat zal in het voordeel zijn van Willem II. Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel moeilijker. Maar goed, wat ik zeg, het zijn play-off wedstrijden. Almere moet gewoon ontzettend veel energie leveren en daar kan alles gebeuren.
1: Ja. Wat zegt je gevoel? Wie gaat er door?
4: Goed, lastig. Ik hoop Almere, maar ik denk uiteindelijk, als ik eerlijk ben, dat Willem II hem toch wel over de streep trekt.
1: De wedstrijd tussen City en Willem II begint vanavond om 8 uur.
0: Zometeen wat zaken van buiten deze provincie. Iets uit Volendam, begrijp ik.
1: Er komt een grote herdenking van die ramp, weet je wel, in dat café.
0: Oh, dat is al 26 jaar geleden? Mm-hmm. Dat hoor je zometeen. Na de muziek van Style Council, Have You Ever Had It Blue?

0: Have You Ever Had It Blue? 22 minuten over 8. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Eind deze maand is er in het stadion van FC Volendam een bijeenkomst voor hulpverleners en andere betrokkenen tijdens de nieuwjaarsbrand in Volendam. Tijdens de jaarwisseling van 2000 naar 2001 brak er brand uit in Café Het Hemeltje door sterretjes. 14 jonge mensen kwamen om het leven en ruim 200 mensen raakten gewond. De ramp liet diepe sporen na in Volendam en ver daarbuiten. Hulpverleners die toen honderden jongeren hielpen deden gisteravond voor het eerst een verhaal op NH Radio. Onder hen Denise, die vertelt wat haar verwachtingen zijn van de bijeenkomst.
2: Voor mij zou het woord verbinding dan voorop staan. Omdat verbinding alles kan betekenen. Verbinding kan zijn een verbinding in trauma, maar verbinding kan ook zijn van goh, wat hebben wij meegemaakt en wat hebben wij een klus geklaard daar met z'n allen. En dat kan soms al een blik of een gevoel van herkenning verschrikkelijk veel doen. Dus dat moet je, denk ik, dan moet je je verwachting ook niet zwaarder leggen dan dat, want daar zit al heel veel in.
1: Ook oud-politieagent Linda gaat naar de bijeenkomst. De ramp heeft haar nooit losgelaten.
3: Eigenlijk afgelopen 25 jaar, dat continu als ik ergens was en je sprak iemand die bij de brandweer werkte of bij de geneeskundige dienst of dat je toch wel even een lijntje uitgooide, even checken van joh, ben je ook in Volendam geweest? En dan 99 van 100 keer was het nee. Maar die ene keer, dat was gewoon, je hoeft er niet eens heel erg over te hebben waar het over ging. Maar gewoon even die herkenning van het gevoel van, zit het ook nog in jouw systeem? Ja, en dat voelde zo, dat ja, heel fijn gewoon.
0: Heel wat anders dan toiletjuffrouw Renate uit Apeldoorn. Zorgt er al 30 jaar voor dat alles weer blinkt. Of het nou in de V&D was of later in de HEMA. Maar die winkel gaat haar vervangen door een paar poortjes. Nou, het leek er even op dat ze werkloos zou worden. Maar al snel bedacht ze een oplossing, deze Renate. Ze begint een openbaar toilet in de stad.
4: Ik dacht van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten.
5: Dit is mijn nieuwe plekje.
4: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling-bling.
0: Oh, mooi. Misschien wel gouden kraan of zo. En in dat pandje verkoopt ze straks ook kleding.
1: Dat is handig.
0: Misschien wel onderbroeken.
1: Als je niet op kan houden.
0: Nou ja, ja, het is misschien toch wel handig om die dan ook klaar te hebben liggen. Dit is Pink met Beautiful Trauma.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Flevoland met het regionieuws.
14: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voor Lelystad Airport wordt geopend. GroenLinks-PvdA, de BBB, ChristenUnie, SP en de Partij voor de Dieren vinden dat dit voorrang moet krijgen als er stikstofruimte wordt gevonden. Tijdens een debat gisteravond werden hiervoor meerdere moties ingediend. Volgende week dinsdag wordt er over die moties gestemd. Meerdere hulpdiensten zijn vanochtend vroeg uitgerukt voor een auto die in een sloot lag aan de Kruisboog in Zeewolde. De brandweer zette meerdere duikteams in, omdat het onduidelijk was of er nog iemand in die auto zat. Dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gemeente Lelystad wil niet meer wachten met het uitkopen van parenclub Party Players aan het Kofschip. Die uitkoop kost de gemeente €4 miljoen. Voor dinsdag zal de gemeente het contract tekenen, zei wethouder Kruis gisteravond. Daarmee gaat hij voorbij aan de kritiek van Mooi Lelystad, VVD, PVV en Forum voor Democratie. Die vinden dat het college onvoldoende heeft onderbouwd waarom er zoveel publiek geld wordt besteed aan de uitkoop. Volgens de wethouder moet de parenclub weg om plaats te maken voor woningen. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang.
16: Goedemorgen. Het wordt een tamelijk wisselvallige dag vandaag in de Flevoland, met meerdere buien die gedurende de dag over de provincie trekken. Lokaal kan er bij onweer voorkomen en tijdens zo'n bui is het echt aan de frisse kant met hooguit 7 of 8 graden. Maar als het even droog is tussen de buien door, kan de zon even doorbreken. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. De wind die is meest matig. En op het IJsselmeer maken weer vrij krachtig. En komt uit westelijke richtingen. En ook vanavond en vannacht blijven toch wel meerdere buien over de provincie trekken. De temperatuur gaat uiteindelijk inleveren naar een graad of 6 op de meeste plekken. En morgen begint natuurlijk al het lange hemelvaartsweekend voor de meeste mensen. En ook dan wordt het gewoon tamelijk wisselvallig. Zeker op donderdag en vrijdag is dat het geval. De dagen daarna, vanaf zaterdag, dan wordt het wat droger. En dan gaat de temperatuur geleidelijk ook weer wat verder oplopen.
6: Dankjewel Berend. De files A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten een kwartier. A28 Amersfoort-Zolle tussen het Harde en Zolle Centrum 9. En de N701 Lelystad-Muidenberg voordat je de A6 op kunt bij Almere-Poort 4 minuten. Flitser op de A6 bij Almere-Muidenberg richting Lelystad bij hectometerpaal 61,1. Om de twee weken hoor je haar commentaar op het nieuws. Chantal Kadoga zometeen.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: True Blue van Madonna. Het is 8:08. Wat kwam er gisteravond voorbij? Op tv of de radio?
1: We beginnen bij de radio. Langs de lijn en omstreken heb je daar 's avonds. En daarin vertelde Bart Voorn over een app die hij heeft gemaakt. Ik zal hem even spellen. D-I-T-T-O. Ditto heet hij. En die gebruikt hij als hij naar de dokter gaat. Hij neemt het op en maakt een samenvatting. En hij kwam erop toen hij zelf diabetes 1 kreeg.
2: Op zo'n moment, als je zoiets hoort, dan schrik je heel erg. Je bent gespannen. Het is een situatie die je helemaal niet verwacht. Dus dan blijkt dat mensen, en niet alleen ik, maar eigenlijk heel veel mensen dan heel veel vergeten. Dus eigenlijk weten we dat ongeveer 60% van een gesprek met de dokter niet aankomt bij mensen. En dat wordt nog heftiger als het slecht nieuws is, of als je wat ouder bent. Of inderdaad, als de dokter gewoon hele moeilijke woorden gebruikt, of je zelf een taalprobleem.
1: Nou, dat ding neemt het dus op, maakt de samenvatting. Bart heeft het laten zien aan de artsen en die zei, goed gedaan.
2: We hebben een tool gebouwd die het gesprek van de arts samenvat. Maar Ditto gaat niet zelf nieuwe dingen verzinnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat artsen zeggen, hey, dat is eigenlijk fijn. Want mensen kunnen ook het gesprek terugluisteren op de app, maar krijgen dus een samenvatting wat de arts heeft verstrekt. Dus dat is een betrouwbare bron. En dat is wat anders dan natuurlijk zeggen, hey, ik gooi mijn hele dossier door ChatGPT. En dan kom ik bij de arts met, ik denk dat het wat anders is.
0: In Nieuwsuur was journalist Thomas Ebbrink te gast. Gisteren was hij de hoofdspreker tijdens de persvrijheidslezing in Den Haag, waar zijn conclusie was, de stem van de ander mag niet worden gehoord. Hij maakte dit jaar de documentaire Onze Man bij de Vijand over Rusland. Er kwam heel veel kritiek op die documentaire. Zo zouden er hoofdzakelijk Poetin-aanhangers aan het woord zijn. En werden er te weinig uitspraken van mensen weerlegd in de voice-over.
3: En de kritiek op ons is, nee, dat had je nog meer moeten benoemen. En dat is kritiek die je eigenlijk de hele tijd hoort van onze criticassers, van columnisten, tot aan mevrouw Koblenko, van je moet meer benoemen. In hun wereld misschien wel, maar wij zijn documentairemakers. We maken 4 afleveringen van 45 minuten, totaal 180 minuten. Wij vertellen ook heel veel met beeld. Wij vertellen ook heel veel met sfeer.
0: Ebbrink zei dat hij vertrouwen heeft in de Nederlandse kijker en dat hij denkt dat die kijker zelf kan bepalen wat voor hen goed of fout is.
3: Ik denk dat er zeer weinig materiaal, in ieder geval voor in de Nederlandse media, naar buiten is gekomen van Rusland. En dat het heel gezond is om een keer hun kant van het verhaal te horen. En die kan je als kijker prima zelf afzetten tegen alles wat je hoort vanuit Oekraïne. Overigens heel terecht. Maar misschien, en ik hoop, juist een service geleverd te hebben aan mensen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Andy Grammer en Max, Thing I Love.

0: al bijna 8:45.
1: Op deze woensdag is de Surinaamse mediamaker Chantal Cadogan uit Almere weer bij ons in de studio om actuele zaken door te nemen.
0: Zeker. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we met voetbal beginnen. Zit jij vanavond op de tribune? Almere City tegen Willem II.
2: Ik zit niet op de tribune, maar ik duim wel voor ze. Want ik vind het toch ook wel leuk dat ik... Ja, ik denk dat iedereen dat heeft die in een stad woont waar een voetbalclub zit, die kans maken op de Eredivisie. Dat je dan toch wel hoopt dat ze naar de Eredivisie gaan. Maar ik denk ook dat het gewoon heel goed is voor Almere zelf.
1: Ja, net zo goed als de vorige keer dat ze erin zaten. Qua
2: dat denk ik wel. Qua promotie wel natuurlijk. En ik vond het altijd wel leuk. Want ik reis zeg maar langs het park waar hun stadion zeg maar is. Als ik richting mijn moeder en zo ga naar het centrum. Ja. En dan vond ik het altijd heel leuk. En dan zaten er dus volgende week zondag Almere City Ajax. Volgende week zondag Almere City Feyenoord. Ik vind dat toch ook wel weer leuk hoor. Het heeft toch wel weer wat.
0: Maar hoor jij het een beetje om je heen dat het wel leeft?
2: Nou, zeker de aanhangers van Almere City. Enorm natuurlijk. Toevallig ken ik iemand uit de technische staf. En zij zeggen, ja, wij gaan het gewoon redden. Wij gaan het doen.
0: We gaan het zien.
2: Als hij dat zegt, dan zal het wel. Ja,
0: nee,
2: toch?
0: Tuurlijk, nou ja, kijk, als je er zelf niet in gelooft, wordt het sowieso niks.
2: Ja, dan wordt het sowieso niks. En ik denk, Nationaal Elftal van Suriname is eruit geknikkerd voor de WK. Laat me dan nu maar mijn pijlen zetten op richten op Almere City. Ja.
1: Nou ja, daar zit je ook mee natuurlijk. Hè?
2: Ja, begrijp je? Dit is echt een soort van pleister op de wond.
1: Gaan we naar Stadsdeel Poort, naar de Serviestraat. Daar hangen nu camera's op.
2: Ja.
1: Na twee incidenten. En de bewoners zeggen, goed gedaan, burgemeester.
2: Nou, zeker te weten.
1: Ja.
2: Ik vind dat wel goed hoor.
0: Ja, want?
2: Ja, nou ja, sowieso. Kijk, je hoort natuurlijk niet alleen in Almere, ook in Almere Poort, maar in meerdere delen van Almere elke keer die bommen die naar binnen worden gegooid. En dit en dat. En het is toch vaak ook, ik denk dat iedereen als ze de beelden ook wel eens zien bij Opsporing Verzocht, als het daarvoor komt. Weet je, dat ze toch vaak wel wat hebben aan de beelden. Mensen hebben tegenwoordig zelf vaak ook camera's. Of van die belcamera's.
1: Ja, die hangen overal.
2: Ja, weet je, wij hebben ze toevallig ook. Maar je helpt toch wel daarmee. En ik denk dat het je ook als burger gewoon een beetje een gevoel van veiligheid of zo geeft.
0: Ja, maar dat is een gevoel. Zou het ook echt helpen?
2: Ja, of het echt gaat helpen. Ik denk eerlijk dat de mensen die dit doen, die zoiets hebben, het kan me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Want het zijn ook vaak niet de mensen die bommen gooien. Het zijn vaak natuurlijk gewoon wel de wat jongere gasten die hiervoor geronseld worden om te doen.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, misschien, ik weet het niet. Ik denk dat je gewoon, dat het al helpt als bewoner, dat je het gevoel hebt dat het wat veiliger is. Toevallig gisteravond liet een collega van me, dat was in Amsterdam, twee deuren verder, was er dus ook een bom naar binnen gegooid.
1: Nee.
2: Bij een instelling die zich dus inzet voor jongeren. En doordat heel veel mensen zelf camera's hebben, was het dus wel, want hij had het me toevallig laten zien, was het dus wel heel duidelijk te zien.
1: Ja, dus die camera's van de burgemeester zijn eigenlijk extra camera's.
2: Nou ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat sowieso in dit soort gevallen alle beetjes helpen.
0: Ja, ja, dat is ook weer waar. Zeg, Poort zijn we dus. Nou, daar gebeuren ook hele leuke dingen.
2: Daar gebeuren ook leuke dingen in Poort.
0: Foodtruck Festival, en daar was jij.
2: Het was afgelopen zaterdag. En het was de eerste keer dat was georganiseerd. En het was echt dringend geblazen.
0: Oh ja?
2: Overal, ja. Het was, nou ja, het was niemand natuurlijk had prachtig weer. Ja, nee. Het was heel mooi weer. Het was zo jong, oud, groot, klein. Er was entertainment. En veel mensen zeiden, ja, er gebeurt zo weinig in Poort. Ja, behalve dit soort dingen dan. Maar er gewoon weinig leuke dingen worden georganiseerd. En ik denk dat het juist heel goed is als ze in Almere het een beetje verspreiden. Want vaak is alles zo geconcentreerd op het centrum, op stad. Dat we bijna, en die mensen moeten er altijd maar weer naar de stad komen. De mensen in de stad die zeggen, ja, maar het is zo druk voor ons. Dus ik denk dat dat heel goed is. Dat dit soort initiatieven moeten veel meer komen.
0: Ja, maar die moeten toch vanuit die mensen zelf ook komen? Ik bedoel, je kan wel achterover zitten, ja, er moet hier meer gebeuren.
2: Nee, maar daarom is dit dus juist heel goed geworden. Dit is ook gewoon van, niet eens van een orgaan, ook gewoon van individuen die hebben gezegd van, hé, laten we iets doen. Dus ik denk dat zij een heel goed voorbeeld zijn voor een heleboel andere delen van Almere.
0: Wie weet wat er nu allemaal nog
2: precies.
0: Ja, zou toch leuk zijn. Zeg, we willen het natuurlijk ook even met jou hebben over de eindexamens. Hè. Er zijn
2: lang
0: heel
2: geleden,
0: veel mensen
2: Jolien.
0: Die daar. Ja, maar er zijn heel veel jongeren die er nu weer volop in zitten te zwoegen en stress. Mijn nichtje, succes Anne.
2: Anne, succes, je kan het.
0: Zeker. Ja, die gaat dan naar de piep om daar te studeren.
2: Okay.
0: Met klasgenootjes
2: met
0: ook.
2: Klasgenootjes,
0: ja, je moet het ook nog een beetje gezellig maken.
1: Oh.
0: Maar goed, het blijft spannend.
2: Ja.
0: Maar voor hoe lang is het geleden voor jou?
2: Nou, echt heel lang geleden. Hè. Ik word over 2 weken 47, dus het gaat maar. Tel maar na.
1: Ja.
2: Lang geleden, maar ik herinner het me wel echt als de dag van gisteren.
0: Had je veel stress?
2: Ja, ik vond het zo spannend.
0: Ja?
2: Ja, en ik vond het gewoon ook elke keer weer spannend. Dus elke dag een ander examen vond ik gewoon echt wel spannend. En sommige dagen heb je natuurlijk twee vakken op een dag.
1: Mm-hmm. Soms heb je een dag niks.
2: En soms heb je ook een dag niks. Maar ik vond het heel spannend. En ik vond de dag ook dat we de uitslag kregen. Ik weet het nog zo goed. Mijn moeder zei toen, jij gaat iets doen. Want je gaat niet de hele dag in je huis zitten wachten op zenuwachtig lopen doen. Nee. En ik had toen een bijbaantje in de supermarkt in Hoofddorp.
1: Heel goed.
2: En ik was daar aan het werk. Maar ik was dat ook helemaal niet doorgegeven aan de mentor. Dus toen uiteindelijk ging de bedrijfsleider kwam me weghalen bij de kassa. Ik denk, jezus, wat is er aan de hand? Die zegt, ja, kan je even meekomen? Ja. De bedrijfsleider komt je niet zo snel halen cashier van, weet ik veel, 15, 16.
1: Ja.
2: En ik moest meekomen. Ja, er is een telefoontje voor jou. En die pakte ik toen op. En dat was toen meneer Verbaan. Ja, meneer Verbaan was dat. Mijn economieleraar was ook mijn mentor. En die zei, jezus, ik moest het hele land voor jou afbellen om je te vinden.
1: Ja.
2: Maar by the way, je bent wel geslaagd.
1: Yeah.
2: Ja, dat is, weet je, dat was, ik weet het nog zo goed. Want het was ook een hele mooie dag. Was het ook, het was heel zonnig. En dan s'avonds naar school. Maar dan mag je je lijst gaan ophalen.
1: Oh ja, zijn we daar met al die cijfers erop.
2: Ja, met al je cijfers zijn we uitgegaan. Ja, het was echt fantastisch. En kijk, de jeugd in Suriname, die heeft het anders. Want die moeten echt naar school om de uitslag te horen.
1: Oh, die worden niet gebeld.
2: Nee, die worden niet. Je moet gewoon naar school. En dan krijg je dus, je hebt of hele blij leerlingen.
0: Ja, heel verdrietig. Of, ja.
2: Heel verdrietig. Dus dat is een beetje tricky.
0: Troosten. Dat is niet
2: maar
0: leuk.
2: Dit was, ik vergeet het nooit meer.
0: Nou, ja, zoveel indruk maakt dat toch.
2: Ja, nou, ja. Heel veel succes aan iedereen die het examen gaat doen.
0: Ja, Chantal, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is overigens uniek in Nederland dat dat stadsbreed gebeurt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dus daar krijgt Almere denk ik nog wel een moeilijke.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En hij maakt er gewoon een zootje van.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet voorrang geeft aan woningbouw en boeren voordat Lelystad Airport wordt geopend. En bewoners van een appartementencomplex in het centrum van Lelystad klagen over achterstallig onderhoud. Onder een petitie staan ruim 70 handtekeningen.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
11: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
10: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
12: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
10: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, het valt mee. Nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je 5 minuten langer onderweg. En ook 5 minuten tijdverlies op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Komt er nog eentje bij nu. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naarden. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. Kwartier oponthoud daar op dit moment. Een flitser is gemeld op de A6 bij Almere. Muidenberg richting Lelystad. Hectometerpaal 61,1. En zometeen in Flevoland Muziekland. Valerie en Carolien.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Met Jolien Dalstra.

Lekker meebleren, hè? Met Neil Diamond, Sweet Caroline. Daarvoor hoorde je Amy Winehouse, Valerie. Het is 12 minuten over 9. Woensdag de 13e mei. Fijn dat je erbij bent. Ja, kan er ook niks te noemen. Kijk weer naar buiten. Ik zie de zon. Ik weet het. Het regent ook een beetje. Maar een beetje naar de zonnige kant van het leven kijken, toch? Daar worden we een stuk vrolijker van. De Britse zangeres Ray die gaat voor het eerst acteren in een speelfilm. Nou, hoe leuk is dat? Ze heeft een rol bemachtigd in een thriller, Lineage. Die draait om een man die na zijn vrijlating uit de gevangenis een nieuw leven probeert op te bouwen voor zichzelf en ook voor zijn zoon. Speelt zich allemaal af in Londen. Ray was natuurlijk...

al als zichzelf te zien, hè, in een aflevering van een Netflix-serie, Black Rabbit. Maar Lynette, ja, dat is toch echt haar eerste echte filmrol. Maar ze heeft het druk, deze tante, want ze is nog druk bezig nu met haar tournee. En ja, welk nummer zingt ze daar sowieso? Dat is deze.

0: TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Ja, gaan wij uit onze wijzerplaat. Oké, Donnie en Senna hoorde je. Misschien wil je dit wel veel liever horen, want dan weet je dat je weer mee kunt spelen met Kiek. Twee foto's zet ik voor je in beeld. En dan is het aan jou de uitdaging om uit te vinden wat het verschil is. Wat is er weggepikt door Kiek of toegevoegd misschien wel of net even veranderd. Twee foto's van de officiële opening van het houten wooncomplex Xilino in Almere Poort. 103 appartementen. Ja, wat is hier het verschil? Er had wel wat meer kleur in gekund, zeg maar. Ja, het is veel hout, maar die tent is ook, een beetje bruinig. Ik had er nog wat vrolijke vlaggetjes of zo aan toegevoegd. Ik puzzel even met je mee, ik zie hem ook nog niet. Je hebt tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Dat kan het makkelijkste via de app. En als je dat doet, dan maak je kans op geld, waardebonnen, van alles. Dus hij zit nog goed vol, die prijzenkast. Dus zeker een poging wagen.

0: melden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Dit is een uittip.
2: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: De Almeerse laadpalenproducent Alfen heeft een goed eerste kwartaal gedraaid. Er werden vooral meer batterijen verkocht. De verkoop van laadpalen daalde verder. De omzet van Alfen steeg met een kwart. De gemeente Lelystad wil niet meer wachten met het uitkopen van paardenclub Party Players aan het Kofschip. De uitkoop kost de gemeente €4 miljoen. Voor dinsdag zal de gemeente het contract tekenen, zei wethouder Kruis gisteravond. Daarmee gaat hij voorbij aan de kritiek van Mooi Lelystad, VVD, PVV en Forum voor Democratie. Die partijen vinden dat het college onvoldoende heeft onderbouwd waarom er zoveel publiek geld wordt besteed aan de uitkoop. Volgens de wethouder moet de paardenclub weg om plaats te maken voor woningen. Meerdere hulpdiensten zijn vanochtend vroeg uitgerukt voor een auto die in een sloot lag aan de Kruisboog in Zeewolde. De brandweer zette meerdere duikteams in omdat het onduidelijk was of er nog iemand in de auto zat. Dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor Duo, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt Duo nu geld mis. Vorig jaar zo'n €170 miljoen. Het kabinet wil studenten verplichten hun contactgegevens door te geven. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. En dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60.
15: Goedemorgen. Het wordt een tamelijk wisselvallige dag vandaag in de Flevoland, met meerdere buien die gedurende de dag over de provincie trekken. Lokaal kan er bij onweer voorkomen. En tijdens zo'n bui is het echt aan de frisse kant, met hooguit 7 of 8 graden. Maar als het even droog is tussen de buien door, kan de zon even doorbreken. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. De wind die is meest matig. En op het IJsselmarkt weer vrij krachtig. En komt uit westelijke richtingen. En ook vanavond en vannacht blijven toch wel meerdere buien over de provincie trekken. De temperatuur gaat uiteindelijk inleveren naar 1 graad of 6 op de meeste plekken. En morgen begint natuurlijk al het lange hemelvaartsweekend voor de meeste mensen. En ook dan wordt het gewoon tamelijk wisselvallig. Zeker op donderdag en vrijdag is dat het geval. De dagen daarna, vanaf zaterdag, wordt het wat droger. En dan gaat de temperatuur geleidelijk ook weer wat verder oplopen.
13: Oei, echt wel problemen op de A1 op dit moment. Amersfoort Amsterdam tussen Baren en Naarden. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken afgesloten. 3 kwartier vertraging. Dus als het even kan, zou ik met een flinke boog daaromheen. De N309, nou dat valt dan alles mee. Een minuutje of 5 Epedronten tussen Elburg en de N305. 2 flitsers staat er eentje op de A6 bij Almere. Muidenberg richting Lelystad. Bij hectometerpaal 61,1. En de spoordreef in Almere, ook die wordt gemeld. Dus goed oppassen daar. En als je zelf een flitser ziet, geef hem door, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar het jaar 2007.
3: Goedemorgen.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, wat dacht je van het jaar 2007? Opvallend jaar wat de popmuziek toch wel betreft. Want retro werd ineens weer helemaal hip. Ja... Christina Aguilera, die was daar eigenlijk toen toch wel het voorbeeld van. De swingende hit, Candyman. Ja, toch wel een beetje geïnspireerd op de jaren 40, 50. Blazers, Close Harmony. Ah, heerlijk gewoon.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. En daarvoor hoorde je The Candyman. Het is alweer zo'n beetje 10 minuten voor 10. Ja, het is wel grappig om te zien. Iedereen die hier de studio binnenkomt lopen, die bewondert ons nieuwe kunstwerk. Zo geldt ook voor Bastiaan Boog. Die zometeen het tweede uurtje doet van Muziekland.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Urk FM hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

disco. It ain't no country club either.

gedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Gert-Jan. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziek vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar... dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.

0: we waren even heel druk in gesprek. Maar welkom, dames en heren. Je luistert naar het allerleukste radioprogramma weer van heel Urk-FM. En dat mag ik wel hardop zeggen. Want we hebben het namelijk over natuurlijk... Oh, ik heb de sampler niet neergezet. Ik heb het namelijk natuurlijk over Hollands Glorie. Tadaa. Met natuurlijk aan mijn linkerhand alleen deze keer Roy.
1: Ja, het doet de microfoon. Ja, hij doet het goed.
0: Ja, ja,
1: dat is weer een verademing. Want de mensen die zeggen altijd, je hebt zo'n prettige stem. Maar het
0: vooral als hij overslaat.
1: Ja, vooral als je, ja, zo meteen komt Albert Mol weer.
0: Ja,
1: die gaat de spreuk doen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Ah, dat wordt weer druk. Heb je de serie Urk met alleen maar homo's erin? Denk je, en dan hier in de studio wemelt het ook ineens van...
0: De mensen die op hetzelfde geslacht vallen.
1: Precies.
0: Laten we het maar zo even noemen. Dus. Hoe is het nou? Oh nee, dat doen we straks. Welkom allemaal. Nou, normaal hebben we dus Jan Hendrik. Die heeft wel de boel geproduceerd, maar die had de tuinman. Ik vroeg me af welke tuin, want ja, Jan Hendrik woont 3 hoog achter. En dus ik vroeg me af, ja, voor op de camping. Oh, voor op de camping. En niet eens zijn eigen tuin, maar van of was de teun? Hij zei teun, hè?
1: Hij had het over teun.
0: Ja.
1: Is teun nou een teun op zijn harkers, of is dat een persoon die hij
0: ja,
1: kent?
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Dus Jan Hendrik, even bellen, want dan, oh, dan moet ik even dat scherm naar me toe draaien, anders kan ik de telefoon niet opnemen. Maar dat.
1: Teun, de Teunman.
0: Ja, in plaats van Beun de Beunaas, Teun de Teunman.
1: Teun de Teunman.
0: Ja, Jordi is er niet. Dat komt gewoon door een hele stomme fout. Ik zal gewoon eerlijk maar even met de billen bloot. Ik weet niet of je luistert, Jordi.
1: Hoeft niet. Ik hoef geen billen.
0: Nee. Spreekwoordelijk.
1: We krijgen Albert Mol komt zo meteen ook
0: just
1: al.
0: Figure.
1: Die heeft misschien wel interesse in jouw blote billen.
0: It's just the figure of speech.
1: Zeg dat dan.
0: Ik had hier Johannes van de maandagavond van dus Lovem.
1: Johannes, en, ja, die is, ik zag hem net nog.
0: Ja, ja. En die neemt van dit weekend van mij wat apparatuur mee, omdat hij een klusje heeft in een kerk in de schuilplaats aanstaande zaterdagavond. Dus ik ben Johannes gewoon uitgebreid die tafel aan het uitleggen. Maar ja, dan voel ik mijn pols niet trillen of mijn telefoon niet. Dus kennelijk heeft iemand hier de deur op slot gedraaid, dus er kon niemand binnen. Terwijl hier gewoon achter de roldeur wagenwijd open stond. Ja, dus ik snap Jordi wel. Ja, als dan iemand reageert, dan...
1: Nou, maar had hij gebeld dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Jordi, had je gebeld? Ik weet dat je luistert. Jordi, heb jij gebeld?
0: Hij heeft nog geen berichtje gestuurd. Maar dat tezijde. Dus door gewoon een stomme communicatiefout... Jordi zegt van, nou, dan gaat het waarschijnlijk niet door. Dus dan ga ik maar weer naar huis toe. Dus Jordi heeft dan wel lekker een avondje vrij op de bank. Dan hoeft hij niet tussen al die ADHD's te zitten en dat soort dingen. En de autisten. Dat.
1: Ja, dat hoor ik al vaak genoeg, dat ik autist ben. Dat mag ook wel eens een keertje niet gezegd worden.
0: Nou,
1: jij met je grote poephoofd.
0: Autistische hoofd, zeg maar. Zeg maar wat je voelt.
1: Jij, ik heb gewoon... Jij met je space die je nodig hebt.
0: Ja, I need my space.
1: I need his space staat er op zijn shirt. Ja, dus NASA.
0: Zo'n NASA shirt, I need my space.
1: We hebben net bevrijdingsdag weer gevierd. We zijn blij dat de nazi's weg zijn. Heeft hij weer nazi op zijn... NASA staat... Oh.
0: Ik heb niet gebeld, ik heb niet over nagedacht. Oh, dat geeft niet, Jordi. Hij stuurt wel een berichtje. Het geeft niet, Jordi.
1: Het geeft niet uit.
0: Ik kan wel even de camera aanzetten. Dan kun je in ieder geval, als je thuis zit, kun je met ons meekijken een beetje. Kijk, zie je?

0: wordt vol. Ja, die zal even de spijt.
1: Ja, ik ga even. Albert, ga even rustig zitten. Ik was de deur was net dicht dat ik er was. Maar is gelukkig niet meer open. Ja, ja, dat is net al in de introductie geweest. We hebben al net een half uur over zitten praten. Je zit hier voor de spreuk. Doe even de spreuk. Snel. En een beetje klasse. En een beetje stijl. Dat de mensen er wat aan hebben. Dat ze denken van bam, daar heb ik wat aan in de spreuk. Ja, ja, je kent me toch. Ik ben heel goed in die spreuken. Ik zal hem maar even bijpakken hoor. Hoeveel seconden heb ik nog?
2: Ik heb teruggespoeld. Je hebt nu nog 15 seconden.
1: Wat weinig. Ik heb hier dus... Oh, dit is een spreuk van vorige week over een geit en een bok. Kijken niet op de klok. Ja, die is leuk, hè? Een geit en een bok. Kijken niet op de klok.
2: 7.
1: Ja, ja, ja, ja. Het gaat iedere keer over het dier. Heb je nou nooit eens een spreuk, Albert, van... in een wereld vol liefde zijn geen geweren te koop. Dat soort dingen bijvoorbeeld met stijl en inhoud. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld... natuurlijk. Kijk. Jeetje, ik rak hem in paniek. Oké, ik heb hem hoor, komt ie. Een kameel en een dromedaris stoppen pas als het klaar is. Ja. Belachelijke.
2: Oh, deze is wel heel laag van niveau. Nou. Albert, wegwezen.
1: Ik ga wel weer weg hoor. Weg.
2: Ik wil je nooit meer zien.
1: Ik kom nog wel even terug op een pamboppen te vertellen.
2: Nee, doe maar niet. Goed, is hij weer weg? Heb je de internationale begroetingen klaarstaan, Roy?
1: Ik zet nog buiten komen van die gozer. Ja, we hebben de internationale aankondiging natuurlijk. Even kijken, wat hebben we hier? We beginnen met...
2: Heb je een blaadje voor je?
1: Ik heb het gele bananenblaadje voor me.
2: Nou, dat is fijn. Dat is mooi.
1: Kunnen de mensen thuis ook op zien? Het gele bananenblaadje.
2: Ja, kijk, daar staat het. Kijk,
1: ah, wat goed.
2: Onder de plant. Oh, die doet nou wel weer een stuk beter trouwens.
1: Die plant doet het ineens weer.
2: Ja, vorige week ging hij echt op zijn 35e.
1: En nu heb je een pokon gegeven en zo.
2: Geen idee. Wit spul. Koffieprut. Okay.
1: Koffie, dat is ook het beste. Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Hallo, mijn dames en heren. Hier is Hollandis in de Room, zijn lievelingsradiozendum. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. Hola, dama y caballeros. Les habla Hollands Glory. Is uw programma de radio favorito. En nu in het Braziliaans. Portugees. Hola, señoras y señores. Aquí Hollands Glory. Is uw programma de radio favorito. En dan tenslotte in onze aanstaande moedertaal, het Russisch Zavradistoite, Dame i Kospoda, Eto, Collans Glory, Vascha Lublimajata, radioprogramma. En waar is mijn Russische vriendin nou met de vodka?
2: Oh ja, die heb ik niet bij me dus, want die zit dus
1: weken van voorbereiding en dan
2: ja.
1: Is het, nou.
2: Soms heb je het, maar meestal niet, hè?
1: Meestal. Kun je rekenen? Reken er niet op.
2: Ja, nou dat dus. Dan kan ik hem beter weer zo neerzetten. Ja. Ik dacht dat ik hem... ik kan die camera niet bedienen. Want dan denk ik, doe ik die op close-up en dan doe ik zo. En dan kunnen we een beetje omwisselen de hele tijd.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat zit er dus niet in. Dus ik zet je weer van de close-up af. Even kijken. Zoom out doen we weer zo. Klaar. Het meteen.
1: Nou, stond wel goed anders.
2: Ja, dat klopt. Je bent echt een tip voor de radio en voor de tv. Ik heb in ieder geval een telefoon voor me. Dus als je kan bellen voor een verzoekje, dan kom je lekker langs via 0527-68910. En anders... Ja, via de WhatsApp kan ook. Laat maar wat weten. Laat maar wat horen.
1: Ja hoor, mag gerust. Ja. Je hoeft er niet dat je moeder te vragen, lieve kindjes. Gewoon doen, gewoon bellen. Ja,
2: gewoon lekker stiekem bellen.
1: Nummertje indien. Ja.
2: Gewoon lekker stiekem bellen. Wij gaan naar de eerste van Rob Ronalds.
1: Robbie Ronalds!
2: Is vrijgezel.
3: Zo, dit is het.

0: Carnival Day hier op Urk FM natuurlijk. Ik moet zeggen, ik werd vanmorgen wakker en toen onweerde het een beetje. Had jij dat ook vanochtend last van, of niet?
1: Nee, ik heb wel een plens regen gehoord vannacht. En ik hoorde mijn moeder wel iets zeggen over onweer.
0: Ja, vanmorgen heeft dus onweer, want ik was vanochtend even bij Doc. Dat vind ik zo grappig. Ik hou er niet van om bij een dokter te zijn. Ik kom daar ook zelden. Maar ik moest vanmorgen even bloed af laten nemen.
1: En, wij mochten niks zeggen.
0: Nee.
1: Ja, en nu gaat het de eter in.
0: Nee, ik zeg niet waarom ik mijn bloed moest laten afmeten.
1: Oh, dat ging niet over toen die brandende pijn in de schat.
0: Nee. Dus ik moest even bloed laten afnemen. En dan zit je in die wachtkamer bij het dok. En dan zitten van die mensen tegenover je. Nou, hier, die onweer, hè? Ja, nou, was net de onweer. Ik vond het wel skril, hoor. Ja, ik vond het ook wel skril. Het was alleen maar een gerommel. Maar die hebben dan een hele discussie over dat het onweer dan eng was. En ik heb zoiets van, welk onweer? Ja, het heeft een beetje gerommeld, maar er is niks aan de hand verder, hoor.
1: Volgens mij was het jouw maag die rommelde, of
0: niet? Ik denk het, want ik had nog niet ontbeten. Zou kunnen. Ja, ik wist niet of ik nuchter moest komen of niet. Dus ik had na gisteravond, om 7 uur had ik mijn laatste hap gehad. En ik denk van, nou, dan ben ik in ieder geval nuchter daar als ik dan mijn bloed aflaat. Maar dat hoeft kennelijk dus niet meer.
1: Ik drink ochtends nooit. Ik kom altijd wel nuchter binnen.
0: Ik bedoel een lege maag. Dat dan je bloed. Zo noemen ze dat.
1: Nou, de laatste keer dat ik bij de dokter was, toen zei hij gelijk, ga je maar op de bank liggen.
0: Oh.
1: Ik zeg, wat dan? Is het zo erg? Nee, maar ik wil er even vegen, zegt hij.
0: Oh.
1: Ja. Nee, ja, dat is mijn dokter. Mijn dokter bekende, ken je mijn dokter Vinnie Bumbazzi?
0: Nee.
1: Een hele bijzondere dokter.
0: Oh. Ik had dit keer niet mijn eigen dokter. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik doe gewoon mijn verhaal en dan word je even onderzocht en klaar.
1: En was alles goed dan?
0: Uiteindelijk wel weer. Dus,
1: het was positief?
0: Alles was weer positief. Ja, of negatief, hè?
1: Nee, positief is slecht eigenlijk. Hè?
0: Ja, dus uitslag is negatief.
1: Oh, alle tests waren negatief. Ja.
0: Dus het was weer positief.
1: Eind goed, positief goed.
0: Ja. Dus dat had ik vanmorgen. Mm. En Roy, hoe is het nou?
1: Oh, daarover valt je me mee. Je stond het in de script, deze vraag.
0: Jan Hendrik staat er wel bij, maar dan komt er een praatje poep voorbij. En dan is de vraag, hoe is het nou?
1: Ja, dat vind ik zo'n smakelijk. Kan het niet even anders aangeduid worden, het praatje?
0: Ik ga hem
1: Willem. Voeie ome Willem, dat zeg je toch niet? Het is een broodje poep.
0: Ik ga hem aanpassen voor je binnenkort. Maar hoe is het nou?
1: Ja, hier veel goed.
0: Niet alles, maar wel veel.
1: Niet alles, nee.
0: Nee, ik kan niet alles hebben. Trouwens, waar moet je het laten?
1: Zeg het maar. Ja, misschien is hier nog ruimte te huren binnen dit pand. Op het adres wel. We zoeken nog ruimte.
0: Ja, we zoeken nog ruimte. Wie niet?
1: Ja, kunnen dan misschien 8 meter hoogte. Heb je dat hier zo?
0: Nee.
1: Heb je weer niet hoor.
0: We hadden het vandaag nog wel over hoogte met de buurman. Van, dat is van Ter Napel Hoogwerken Verhuur. Ja. Ter Napel Hoogwerken Verhuur.
1: Die doen de laatste tijd zo uit de hoogte, die mensen. Ja, daar heb je helemaal niks van.
0: Kun je geen gesprek meer voeren. Ja, zijn zo uit de hoogte.
1: Ik weet nog dat ze vroeger heel gewoon waren. Maar tegenwoordig doen ze echt, kijk ze echt op je neer vanuit zo'n kraanwagen.
0: Het waren nog gewoon bokkers, hè. Dat ze gewoon op de koffer zaten te werken.
1: Ja.
0: En nu kijken ze gewoon op je neer. Maar maar je moet binnenkort een hoogwerkertje hebben van 10 meter. En dan zeg je, zo, dat is wel hoog. Dat is wel hoog.
1: 10 meter, ja, dat is een end.
0: Ja. Maar dat dus. Nee, geen ruimte hier voor je, helaas.
1: Oh,
0: sorry. Het spijt me.
1: Nou goed, dan schop je mij maar weer de straat op, joh. Ja. Jammer, ja. Jammer.
0: Jammer, dat is huilen. Maar voor de rest, niks te klagen.
1: Voor de rest, is er genoeg te klagen, maar dat doen we niet. Het is natuurlijk 2 uur lang is hier lang leven de lol.
0: Ja, gelukkig wel. En de hoofdklager zit er vanavond niet.
1: Oh, wat kan die klagen, zeg?
0: Oh, als de microfoon uitstaat, Jan Hendrik. Man.
1: Over alles, over een zekere Jouke had hij de hele tijd vorige week.
0: Oh man, verschrikkelijk.
1: Wie is dat eigenlijk? Als je hem hoort, is dat een hele vervelende gozer met een nare uitstraling.
0: Ik heb geen idee.
1: Jouke van Bokkum of zo?
0: Zeg me echt helemaal niks. Zeg me echt helemaal niks.
1: Ja, uren ging je door.
0: Hij schijnt dat hij vorige week, afgelopen zaterdag, de Moederdag Bingo heeft gepresenteerd bij de Koningshof.
1: Ja?
0: Ja, ik heb geen negatieve klachten van al die vrouwen gehoord toen. Dus,
1: hij ligt er wel goed in bij de vrouwtjes. Ja. Dat wel.
0: Dus, misschien is Jan Hendrik gewoon een beetje jaloers.
1: Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 en af. Nee. Waarom denk je dat?
0: Ja, als iemand over iemand klaagt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl heel veel andere mensen positief over diegene zijn.
1: Ja.
0: Dan.
1: Dan brengt er iets.
0: Dit is dan zo'n. Ja, ik ga maken zo'n 6-7 momentje. Hè? Je weet het niet.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dus
1: de muziek is op.
0: Ja, ik heb al zo vaak teruggespoeld. Dus ik zet er nu de volgende plaat aan. Oh Mandy van Bombi.
1: Mandy van Bombi?
0: Ja.
1: Nee, oh Bombi van Mandy? Nee, oh Mandy.
0: Ja, van Bombi.
1: Ja. Dus. Nooit van gehoord.
0: Nee, maar als je verzoekjes hebt, 0527-688-19 natuurlijk, kun je naar ons bellen. Je kan naar mij persoonlijk even een WhatsAppje sturen als je mijn persoonlijke nummer hebt. En anders ook gewoon naar 0527-688-19 WhatsAppen. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
1: Is dit onze inzending voor het Eurovisie Songfestival trouwens?
0: Klinkt er wel een beetje naar, ja, hè? Ja. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie nieuwe boot.
1: Oh, we doen niet eens mee trouwens, hoor ik net.
0: Nee.
1: Oh.
0: Jammer dan. I remember all my life. Ik zal even in de WhatsApp. Raining

0: Nieuwtjes. Nieuwtjes, nieuwtjes. De piano is weer, wordt weer bespeeld. Een 21-jarige Nederlander backpacker heeft mogelijk een mazelen-outbreak veroorzaakt in Panama. De reiziger meldde zich kort na aankomst in Panama-stad met hoge koorts, hoest en huiduitslag. Artsen stelden snel mazelen vast en plaatsten hem in isolatie. De Panamese autoriteiten zijn direct een groot contractonderzoek gestart. Omdat de Nederlander tijdens zijn reis ook onder meer in Colombia en Costa Rica is geweest. Worden reizigers, hotelgasten en vervoersmedewerkers opgespoord en gecontroleerd. Volgens lokale media was de backpacker niet gevaccineerd. Panama roept inwoners nu opnieuw dringend om zich te laten vaccineren om verdere verspreiding te voorkomen. Maar ja, als je eenmaal mazelen hebt gehad, dan is het klaar, hè?
1: Ik zit te zoeken naar die nieuwtjes, maar het hele desktop is veranderd. Ik ben op een andere manier ingelogd. Wacht even, hier zie ik wat. Ik word nog warm. Ja,
0: je moet naar share for all en dan 00 Holland Story. En dan is het de 13e 5 vandaag.
1: Is het vandaag 13 mei? Oh, wacht even.
0: Ja. Ga ik ondertussen door naar de volgende. Ik ga even ondertussen naar Jan Hendrik, want die zit ook thuis mee live te kijken. Leuk dat je er bent, Jan Hendrik. We hadden per ongeluk de microfoon vergeten uit te zetten. Dus dan stuurt Jan Hendrik, het rode lampje brandt nog. Ja, dat klopt, hadden we uitgezet. Een Mexico-stad zoekt. Mexico zakt op sommige plaatsen met meer dan 2 centimeter per maand. Dat blijkt uit de nieuwe satellietmetingen van NASA en de Indiaanse ruimtevaartorganisatie ISRO. Daarmee hoort de stad tot de snelst zakkende gebieden ter wereld. De oorzaak? Veel grondwater wordt opgepompt waardoor de bodem inklinkt. Sommige wijken zakken daardoor jaarlijks wel een halve meter. Dat zorgt voor scheve gebouwen, kapotte wegen en schade aan het metronetwerk. Ook gaat naar schatting 40% van het drinkwater verloren door lekkende leidingen, waardoor nog meer grondwater nodig is. Maar wetenschappers hopen dat de nieuwe satellietdata helpt om sneller maatregelen te nemen. Nou, die hebben geen alcohol nodig om door te zakken.
1: Ik ben er ook. Ja, ja, ja, ja. Hoe kom je erop?
0: Ja, ik kijk de laatste tijd even naar Rob Schepers. Ik vind dat wel mooi hoe hij dan de week in one-liners bedenkt. Misschien moeten we dat hier ook maar doen met het Urken Nieuws. Dat ik dan moet ik wel het Urken Land gaan lezen.
1: Dan moet je het Urken Land. Ja, dat is een heel interessant krantje. Er staat bijvoorbeeld in van hoe maak jij je ettensoep, zeg maar.
0: Ja,
1: dat soort dingen.
0: Ja, wat staat er nog meer in de krant?
1: Babyfoto's, geloof ik, van waar ze nou vernoemd zijn. Ja. Dus hoe de zwangerschap ging. Je hebt nog trouwfoto's van wie heeft er nu weer onveilige vrijen. Kun je dan terugrekenen.
0: Ja.
1: En voor de rest staat er eigenlijk staat er niks in. Ja, wat sport. Maar echt de problemen die op Urk spelen over drugs en alcohol. Dat lees je heel weinig over.
0: Ja, wat je niet leest is er ook niet, hè?
1: Nou, er was een keer een Belg die schreef dat het boek De Ontdekking van Urk. Mm-hmm. Die wisten een half jaar meer dan alle wethouders hier.
0: Ja,
1: zo.
0: Daarom juist. Hè. Kom eens even tussen de mensen. We gaan naar de volgende. Moederdag begint eigenlijk als protest tegen tekort aan wc's. In 1858 organiseerde Amerikaanse Anna Reeve Jarvis een actiedag omdat slechte sanitaire voorzieningen voor veel ziektes zorgden. En ja, wie mochten de zieken verzorgen? Precies, de moeders. Later kreeg Moederdag een tweede betekenis. Na de Amerikaanse burgeroorlog werd de dag gebruikt als protest tegen de oorlog en geweld. Omdat moeders hun zonen verloren en gezinnen ontricht raakten. En hoe het eindigde, wat als begon als protest, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse topdag voor bloemisten. Parfumerieën en cadeaushops. Van wc-protest naar bosbloemen dus.
1: Ja, want op de wc ruikt het vaak naar bloemetjes.
0: Ja.
1: Na de tijd, als je goed gespoten hebt tenminste.
0: Ja, want
1: moet wel een busje aan het
0: beneden komen. Hier tegenwoordig hangen van die automatische. Dan sta je te plassen bijvoorbeeld door één keer. En dan denk je, wat is dat?
1: En dan is je eraf.
0: En dan ruik je zo in één keer. Ja, ik ruik dus niks. Maar dan een ander zegt dan, oh, het begon in één keer lekker naar bloemetjes te ruiken. Zegt, ja, het zal wel. Dus.
1: Was dat een grote, was dat nummer 1 of nummer 2? De grote of een kleine boodschap?
0: Ja, ik doe meestal hier alleen kleine boodschappen. Oh.
1: Nee, dat je denk dan ook afgaat.
0: Ja, maar
1: dat
0: dan sta je gewoon even de president uit te laten. En dan hoor je zo'n keer. Dus.
1: Ja.
0: Maar goed. We gaan even walsen.
1: Walsen?
0: Ja, walsen. Piano Man.
1: Oh, we gaan er overheen walsen, dacht ik. Ja.

0: Als je lamme vingers wil hebben, moet je dit stuk oefenen. Ik vind het altijd heel knap.
1: Dit stuk?
0: Ja, dit muziekje is wat je hoort.
1: Klinkt heel simpel.
0: Ja, maar het is niet. Ik heb de laatste tijd, als ik aan het inspelen ben, ik doe vooral veel, als ik dus muziek maak, doe ik het meestal met mijn rechterhand, dan kan ik heel snel dingen inspelen en dan een beetje aanpassen met de computer. Zo maak ik meestal mijn muziek. Maar ik merk dat ik te weinig speel, want ik krijg dan kramp in mijn vingers. Dus het wordt tijd dat ik wat meer ga pingelen. Maar dat tezijde. We hebben weer nieuws uit de Noord-Oostpolder.
1: Nieuws uit de Noord-Oostpolder. Ga ik even in de café om de hoek even zitten, hoor.
0: Nee, deze is leuk.
1: Deze keer is hij leuk.
0: Ja, want ik stond er weer van te kijken. Waar op Urk om 9:55 s'avonds nog zonder blik of blozen een bestelling voor 20 personen wordt doorgebeld, doe er ook maar wat snacks bij, blijkt dat in Emmeloord toch net even anders te liggen. De gemeente bedacht namelijk een volgende insiders geniaal masterplan om Urk eens een keer af te troeven. Snackbars langer openhouden tot 10 uur en sommige zelfs tot 11 uur. Het idee was simpel. Als Urk laat snackt, dan kan Emmeloord dat ook. Alleen, niemand kwam. Het was oorverdovend stil, aldus een snackbarhouder die op dag 3 wanhopig een kroket tegen de muur heeft gegooid uit frustratie.
1: Ja, daar kun je wel lekker mee gooien trouwens. Met die kroketten.
0: Ja, vooral als ze net uit de vriezer komen.
1: Ja. Als ze kokend heet zijn en je stopt ze, en dan kunnen ze ook knapper in je mond.
0: Oh ja, en dan heb je gewoon de gratis verbranding in je mondje. Om 7:07 heb ik nog even gedacht dat er iemand binnenkwam, maar dat bleek toch. De ondernemer die personeel, frituurvet en verlichting voor niks liet draaien, willen nu opgelopen kosten verhalen op de gemeente Emmeloord. Een gemeente die, laten we zeggen, al niet ruim in de jas zit naar eerdere briljante projecten. Volgens bronnen binnen het gemeentehuis is daarom een noodmaatregel ingevoerd. Gemeentemedewerkers, ambtenaren, moeten nu 2 keer per avond verplicht patat bestellen. Puur om de lokale snackbarsector kunstmatig overeind te houden. Dit plan heeft echter een onverwacht neveneffect. Na 2 weken beginnen diverse ambtenaren zichtbaar ronder te worden, meldt een bezorgde HR-medewerker terwijl zij een schaal druiven uitdeelt. Bij sommige medewerkers verdween het toetsenbord langzaam achter de buik. Als tegenmaatregel is nu overdag verplicht een fruitdieet ingevoerd om op het gemeentehuis. Maar ook dat kost geld. Veel geld. Een financieel adviseur zou inmiddels met het hoofd op zijn bureau zijn aangetroffen, mompelend: het begon met een frikandel. Op Urk wordt het nieuws met zichtbaar plezier ontvangen. Henk van 54.
1: Oh, Henk is dat. Henk van hier om de hoek.
0: Ja, een aardige vent is dat.
1: Nou, ja. Hij heeft een kwaai gedronken.
0: Ja, goed. Snapt het voor het probleem niet. Hier besteed je om 5:10 nog een halve verjaardagskring. Als de bezorger boppert, geef je hem een blikje cola mee en klaar. Grietje van 43.
1: Die is lekker trouwens.
0: Schud haar hoofd.
1: Ja, die ziet er niet uit als 43.
0: Nee. Dat is echt een moeder die...
1: Die je wel loft.
0: Ja. Achter geen patat. Wat doen die mensen dan? Praten met elkaar? Dat lijkt me ook niet heel gezond. Klaas van 61.
1: Die kale met het vele haar? Is dat die?
0: Met die snor. Met die kale snor trouwens.
1: Die kale snor, ja.
0: Urk ziet vooral kansen. Misschien moeten ze in Emmeloord gewoon een visje proberen. Dat houdt langer vol dan zo'n fruitsalade. De gemeente Emmeloord zou inmiddels een nieuw plan voorbereiden om Urk voor te blijven. Maar daarover is nog niets bekend. Al gaan de geruchten rond dat het iets is met een 24-uurs lumpia-kraam en gemeentelijke maaltijden-checks te maken heeft.
1: Maaltijden-checks, wat is dat?
0: Checks.
1: Oh, checks.
0: Ja, dus zo'n dat je dan iets inleeft dat je dan eten krijgt.
1: Nee, ik dacht een maaltijd-checks. Je bent hem op te vreten, zeg je dan.
0: Nee, checks.
1: Oké. Okay.
0: C-H-E-Q-U-E-S.
1: Ja, ik snap het.
0: Goede bal. Dus dat. Je hebt het of niet, hè?
1: Wat? Een patat op de zaak? Bedoel je?
0: Op patat van de zaak.
1: Patatje van de zaak. Nee, een zakelijke patat. Nee, dat hebben ze... Ja goed, ik vind het wel leuk. Typisch Urk, hè. Om 25 nog eventjes een bestelling voor een
0: weeshuis. Dat kan echt niet ergens anders, hè. Ik was dan wel eens in de landen. En dan moest je s'avonds bijvoorbeeld in een winkel het netwerk ombouwen. En dan ging om 6:00 de winkel dicht. En dan denk je om 8:30... Nou, ik heb wel zin aan wat. Mm-hmm. Alles dicht. Ja. Gewoon alles dicht. Waarom snackbaren, die gingen ook gewoon om 6:00 dicht. Hallo, om 6:00 ga je toch eten?
1: Ja. En dan moet je toch naar Brabant.
0: Ja.
1: Want daar brandt nog licht.
0: Nee, want dat is de grap juist.
1: Dat was in Brabant.
0: Nee, ik heb een keer een klus in... er is zo'n snackbar, de Vergulde Erpel in Waalwijk. Daar gingen we voorheen wel eens naartoe als we dan uit Efteling kwamen.
1: Ja.
0: Maar die gaat ook gewoon om 8 uur dicht.
1: Bizar.
0: Ja.
1: Bizar.
0: Nou ja, voordat je meestal de Efteling uit bent, is het 7 uur. Nou, voordat je daar bent, is het 7:30. Nou ja, dan zit het niet op je te wachten dat je daar dan dat die jij nog eens uitgebreid patatjes komt. Dat er geen nog friet gaat zitten eten daar. Maar goed.
1: Ik krijg trouwens net een telefoontje binnen van buiten.
0: Oh.
1: Laaiend enthousiast, zijn luisteraars.
0: Vooral laaiend.
1: Ja, ik zag alleen dat woordje laaiend.
0: Ja.
1: Ik heb op de achterkant wat niks, maar ik denk dat het zeker afgebroken naar bericht. Ja. Het zal wel laaiend enthousiast zijn.
0: Ja, ja, gezellig.
1: Ja, misschien komt dat omdat we nu met z'n tweeën zijn. Dat mensen nu ineens laaiend of laaiend enthousiast.
0: Ja, ik vind het in ieder geval gezellig.
1: Ja, dat is het zeker.

0: goed, dit doen we even heel snel. Eerst duurt het er alweer op. Oh, wat jammer nou. Oh, wat jammer, jammer, jammer. Jammer. Maar het was wel leuk, was wel leuk.
1: Weer een telefoontje bij hem. Laaiend enthousiast.
0: Ja, toch laaiend.
1: Nee, ik maak er zelf enthousiast van. Ja. Maar weer laaiend enthousiast.
0: Je telefoon wordt gewoon warm als je die berichtjes binnenkrijgt.
1: En je hebt het niet van mij hoor, maar ik hoorde dat Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival.
0: Oh. Dus we hoeven daar ons niet druk om te maken.
1: Nou, dat eventjes onder de pet is toch niet zeker, maar ik hoorde dat ze niet mee zouden doen.
0: Stond het op Facebook?
1: Stond deze keer op social, ja, Facebook. Ja.
0: Dan is het waar.
1: Dan is het waar.
0: Dan is het waar. Goed, dat was het eerste uur. Wij gaan door naar de laatste plaat toe. Laat het gras maar groeien. En dan zijn we na het nieuws en het weer bij je terug. Zijn er nog andere wensen? Nee?
1: Nee, laat maar horen dan.
0: Ja, oké. Laat het gras maar anders groeien, toch?
1: Ja, ik hoor het groeien.
0: Ja. Kietel tussen mijn onder mijn oksels al inmiddels al.
1: Oh, dan ben je niet zo groot zeker.
0: Nee, dat klopt. Hè. Daarom lag ook muis als aan het voetballen zijn. Ja, gras kietelt onder de oksels. Je moet er maar op komen. Wij zijn na het nieuws weer terug. Blijf lekker luisteren. En verzoekjes kunnen natuurlijk altijd nog via 0527 68819 gebeld en gewhatsappt worden.

0: nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: heb je zo'n kopiëren plakken liedje, hè? Heel simpel. Je zingt het één keer in, kopiëren plakken. En daar heb je een nummertje. Ja.
1: Ik zie je gat in de markt. Jij hebt ook een kopieer- en plakapparaat?
0: Ja, ik heb hier een Mac staan met hele leuke software waar je muziek op kan maken. Nou, dus.
1: Ik voel een hit aankomen.
0: Ik doe niks anders. Ik heb net het album van Ordan klaar. Maandag komt dat online.
1: Ordan.
0: Van ik ben liever in de vis.
1: Dacht jij Orban?
0: Nee, Ordan. Oh. Orban is de audioprocessor. Dat hebben we hier in het rek beneden zitten.
1: Ja, nee, dat is die president van Hongarije.
0: Ja, Orban, dat kan ook, ja. Maar Orban is ook een audioprocessor. Daarom klinken wij zo lekker op de radio. Want als je het uit zou zetten, dan klinken we gewoon als piepende meisjes. Maar door de Orban audioprocessor zorgt ervoor dat wij gewoon lekker commercieel klinken. Ja.
1: Zo wordt dat.
0: Ja. Dus dat. We gaan door naar het weer.
1: Alweer het weer.
0: We zijn in 2 uur. Welkom dat je nog steeds luistert. Jordi en Jan-Hendrik, fijn dat jullie luisteren.
1: Ja. We hebben nu een verdubbele aantal luisteraars, denk ik. Met z'n vieren
0: nou. Nu zitten we er niet meer.
1: Jordi en Jan-Hendrik erbij.
0: Ja. Vanavond en vannacht trekken nog wat buien over de regio. Lokaal mogelijk nog wat met een klap onweer of in je bek. Het koelt af naar zo'n graad of 5 tot 7 met de kust een regelmatige noordelijke wind. Donderdag start wisselvallig met bewolking en buien. Maar later op de dag breekt vanuit het noordwesten af en toe de zon door. Het wordt fris met ongeveer 12 graden en een matige noordelijke wind. Vrijdag blijft het vrij koel voor de tijd van het jaar. Wolken en af en toe een bui. Maar ook droge momenten, middagtemperatuur rond 12 à 13 graden. Zaterdag ziet het er een stuk vriendelijker uit. Meer ruimte voor de zon, minder buien en temperaturen die oplossen naar 14 graden. Prima dag om even naar buiten te gaan zonder dat je direct wegwaait. Zondag wordt waarschijnlijk de beste dag van het weekend met geregeld zon en een aangename 15 tot 16 graden. Vooruitzichten, begin volgende week lijkt een langzame zachter te worden met richting dinsdag mogelijk zelfs 18 graden of meer. Kortom, eerst nog even jas aan weer, daarna voorzichtig richting het terras weer. Of weer het terras, het is maar net hoe je hem invult. Kom je eruit, Roy?
1: Ja, ik zit even te googelen nu.
0: Oh, je weet hoe dat werkt?
1: Je typt gewoon wat in en dan heb je een aantal hits.
0: Ah. Nou, ik probeer ook de hele avond hits te draaien, maar dat gaat me niet altijd even goed af.
1: Ik hoor het, ja.
0: Ja, maar we doen ons best.
1: Krijgt u berichtjes, de mensen zijn iets minder enthousiast nou.
0: Oh.
1: Minder laaiend.
0: Nou.

0: Het is weer zover. Het is weer tijd voor een bijzondere, maar ook zeer aangename.
1: Ja, voor het
0: item waar we allemaal op zitten te wachten. Ja. Alleen hij is er zelf vanavond niet om het helaas te presenteren. We hebben het namelijk over het nieuws van de camping. Normaal is dat Jordi die dat voor ons presenteert.
1: Oh, ik zou zijn stem wel missen hoor. Zo'n zoetgevoelige stem.
0: Ja, helaas.
1: Ik moet altijd zo prettig voorlezen.
0: Ja, helaas.
1: Hij heeft net zo'n prettige stem als mij.
0: Nou, ik denk dat die van Jordi wel het fijner is.
1: Moet je horen. Oh, gaan
0: dat
1: we
0: doet
1: zo
0: Albert
1: beginnen?
0: Hier trouwens. Ga eens weg, Albert. Ga eens weg, Albert.
1: Ik ga maar weer weg, hoor. Ik kom ook een stukje mee. Dan ga ik maar weer weg.
0: Goed.
1: Nou, ik doe het weer mee, hoor.
0: Ja, daar.
1: Ik doe de deur dicht. Wacht maar.
0: Ja, doeg. Doeg, Albert. Dag. Dag. Doei. Hé, Roy, waar kom jij nou in één keer vandaan dan?
1: Een figuur in stad, zeg.
0: Ja.
1: Ik ben er lekker mee. Je haalt er wat van die mensen bij, zeg maar. Je geeft ze een kans.
0: Een kans?
1: Iedere keer dat
0: een kans. Je geeft ze een podium, joh. Ja. En dan zelfs het grootste podium is nog te klein voor ze.
1: Ja, ze nemen zoveel ruimte in, die mensen. Ja. Ze willen altijd maar een stralende middelpunt zijn.
0: Dan moeten ze gewoon op zo'n raket naar de ruimte sturen. Misschien hebben ze dan...
1: Van licht narcisme is echt wel sprake.
0: Ik heb wat kampeernieuws en wat campingnieuwtjes. Camping, ja, niet van Urke Camping, maar van hier. Staat in het teken van de verkoop van de beste campings van het jaar. De Breeze Bulten in Overijssel.
1: Ja, die muziek was zachter trouwens. Wat een
0: nog
1: herrie.
0: Zachter.
1: Ja.
0: Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen. Waaronder de verkoop van de camping De Moraan in Spier. Aan de Salet Invest. En nee, dat doet niet toe. Beste camping van 2026 te koop. De uitverkozen beste familiecamping van Nederland. De Breeze Bulten staat onopvallend genoeg te koop. Dus als je camping wil hebben die goed is, bij deze. Camping De Moraan in Spier is overgenomen door Salet Invest. Veiligheid in april 2026 is een caravan volledig uitgebrand op een camping in Herpen.
1: Oh, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens.
0: Ja, dat is zelden hoor, maar het gebeurt wel eens.
1: Ja, en wel twee keer bij dezelfde geloof ik. Hè?
0: Ja, en dan hier nog een campingtrend. Meld dagelijks nieuws over campings en caravans. Ik vertrek camping. Dennis en Jelle, bekend van Ik Vertrek, hebben hun camping in Frankrijk te koop gezet. Ja. Wild kamperen in Nederland kan leiden tot een boete van €500 per persoon. Dit nieuwe seizoen, we zijn er bijna, van Omroep Max, wordt weer verwacht voor de zomer. Nou, dat zijn de kleine hoogtepunten.
1: Jelle en Pieter, die deden mee aan de...
0: Ik ken ze niet.
1: Je kent ze wel, dat waren zulke vervelende gasten. Ik heb het programma even omgedraaid. Ik zeg, jullie vertrekken. Dat heb ik ervan gemaakt.
0: Wegwezen.
1: Ja.
0: Vooral bij de buren soms. Bij wild kamperen hoort vaak ook lekker douchen in de buitenlucht. En daar zag ik de Flexiteel, de oplaadbare Flexiteel Max Shower voor mij. Wij nemen eigenlijk altijd zo'n werkende zwarte douchezak mee. Deze gaat in onze ervaring niet echt lang mee. En duurde ook uiterlijk dat deze gaat lekken. Maar nu is het dus een Flexiteel Max Shower. Dat is een soort ding. Die hang je op en die kun je met zonne-energie opwarmen, zie ik. En dan kun je, of zonne-energie gebruiken, dan kun je onder de douche staan. Tegen een boom. Nou, leuk. Maar dat is dus nieuw.
1: Ja, en wat zijn over wild kamperen? Wat is dat dan?
0: Wild kamperen. Dan ga je echt midden in de... dan zit je bijvoorbeeld op een parkeerterrein waar je niet mag staan. En dan ga je daar overnachten. En dat is dus wild kamperen.
1: Oh, ik dacht dat je dan heel wild deed of zo. Nee, dat je heel wild je tent opzet en in stukken en alles kapot scheurde.
0: We hebben ook een nieuwe stoel. Een Eurotrail is een kruising tussen een vouwstoel en een standenstoel. Je kunt de rugleuning namelijk in verschillende standen zetten. Zo kun je relaxen en eten in dezelfde stoel. Voor deze vouwstoeltest heb ik deze stoel uitgebreid en een review gedaan. Nou, een stevige rug en een relaxte zitting. De vouwstoel en drie standen in één stoel. In- en uitklappen gaat verrassend soepel. Nou, de Eurotrail Latina is stabieler en met brede armleuningen. Ik zou hem wel onder de luifel of binnen zetten. Dus niet in de regen. Drie standen leuningen, 3D mesh zitting, veiligheidsblokkeringen op de rug en zorgen voor stabiliteit. Brede armleuning, bekerhouden. Wat zijn de minpunten? Draagzak eigenlijk net te nauw. Zitting veert wat meer door. Niet voor iedereen. Fijn. Heb ik nog de laatste campingnieuws.
1: Nou, we zitten erop te wachten. Kom op met de nieuws.
0: Deze is de ChatGPT. ChatGPT speelt voorlopig een kleine rol voor als mensen dus informatie zoeken van een camping. TikTok wordt nauwelijks gebruikt als campinginspiratie. De meeste mensen en de niche-gidsen blijven dominant. Dus ongeveer zo'n 48,3% van de kampeerders is Google nog steeds het belangrijkste standpunt voor de zoektocht naar een geschikte camping. Dus dat.
1: Ja,
0: Dus mensen zitten toch liever op Google en op met de ANWB-gids op de tafel te kijken naar een gids, naar een camping, dan dat ze een TikTok-filmpje kijken of een Instagram of iets in die trend.
1: Dat is toch een andere doelgroep zeker dan...
0: Kennelijk.
1: Want dat is een beetje mijn doelgroep. Ik doe ook niks met dat TikTok. En,
0: nee, ik ook niet.
1: Instagram en al dat.
0: Nou, Instagram zet ik nog wel eens wat op, maar... Ben nog eens heel nihil.
1: Zakelijk of gewoon privé?
0: Ja, beide. Nee. Of ik iets een leuke klus heb gedaan met werk of iets privé leuks gedaan heb. Of...
1: Ja, en dat krijgt wel dat respons. Dat krijg, dat je weer ja, nieuw werk daaruit...
0: daar krijg ik wel weer respons op. Maar ja, werk maar niet echt, want ik heb het al druk zat, dus ik neem niks aan.
1: Oh.
0: Dus dat. Nou, deze over campings gesproken. Deze komt van loopings.nl. Dat moet ik er even bij vermelden namelijk. Ondernemer Henny van der Most, wel bekend van bijvoorbeeld...
1: Presse Palace. Ja, kom ik wel eens.
0: Hoe heet het in Kalkar in Duitsland?
1: Kern was
0: in
1: Wunderland.
0: Ja, en dan bijvoorbeeld nog Speelstad Oranje. En nog wat van die grote dingen die hij heeft proberen op te bouwen en verkopen. De Koperhoogte bijvoorbeeld heeft hij ook gehad.
1: In Almelo had hij toch ook wat?
0: Ja.
1: Oh, dat is Presse Palace.
0: Presse Palace. Is failliet verklaard. Zijn villa...
1: Dat park is failliet of hij zelf?
0: Hij zelf is nu ook failliet. Hij had, ik ga het even uitleggen. Hij had dus in Rotterdam een lap grond had hij gepacht. Daar wou je dus een Rivoli Rotterdam, een soort grote speelstad Oranje 2.0 opbouwen. Is al 13 jaar daarmee bezig, komt niks van de grond. En nu is dus laatst is voor 6,5 miljoen in een veiling is dat dus verkocht. Aan een andere ondernemer.
1: Ja, aan die man
0: bij Bremen. Bremen heet hij of zoiets.
1: Van Belen?
0: Belen is het.
1: Van Belen.
0: Hij heeft ook de Ark van Noah.
1: De Ark van Noah, daar kennen we van.
0: Ja. En die heeft opgekocht voor een liter van 6,5 miljoen. Maar ja, dat dekte niet alle kosten. Dus nu moet de rest op Henny van der Most gehaald worden. Ofwel, hij is dus echt alles kwijt. Hij kan dus een helikopter inpakken.
1: Ja, wat moet je op die leeftijd met een helikopter?
0: Ja, dat weet ik niet. Dus er zijn een aantal, de onafgemaakte pretpark Rivoli, wat ik net al zei, in Rotterdam-Zuid. Nou, Wim Belen. Wim Belen heeft het.
1: Ja, Wim, ga spelen bij Wim Belen.
0: Ja, spelen bij Belen.
1: Spelen bij Belen.
0: Nou, ik vind dat veel leuker dan Rivoli Rotterdam. Maar goed, heel erg jammer voor Henny, want die heeft al zijn leven lang heel hard gewerkt en succesprojecten geboekt. En nu heeft hij eigenlijk niks meer. Dat heeft één grote voordeel. Er kan niet gevochten worden om de erfenis.
1: Deze keer niet. Nou, nee. Of om de schulden deze keer misschien.
0: Ja, maar dan kun je gewoon, hoe zeg je dat, bij de notaris zeggen als je eenmaal onder de grond ligt van wel de lusten, maar niet de lasten.
1: Oh, dat kan?
0: Dat kan dus ook. Ja. Dus dat eigenlijk. Zelfs het gesloten pretpark van Henny van der Most, de Speelstad Oranje, is dus beslag opgelegd.
1: Ja, ik las ook ergens dat die Wim Belen, zo, die missen toch wel wat spullen, zeg maar, toen hij het park...
0: Ja, klopt. Er waren dus inderdaad...
1: Ja, het is een heel fruitige, dynamieke onderwerp.
0: Ja, maar
1: je valt er niet van in slaap.
0: Nee, maar inderdaad, er waren spullen meegenomen. En dat heeft dus Henny wel weer toegegeven.
1: Oh, wat waren voor spullen? Dat was meneer helemaal duidelijk. Compleet speeltoestellen?
0: Ja, de sturing van... Sturing van attracties en dat soort gekke dingen.
1: Nog wel belangrijke dingen dan.
0: Ja, dus ik vind die netjes. Want eenmaal als dat terrein een slot op zit, dan mag je er eigenlijk niks meer mee doen.
1: Ja, maar ik heb wel vaker dat soort verhalen gehoord. Hoor, dat hij toch wel een beetje... Ook een highbike
0: was. Ja, maar hij was een ondernemer waar je of graag voor wou werken of helemaal niet. Want ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld. Dan heeft hij dus een rieten dak op die villa. En dan gaf hij aan, het moet... 10 centimeter onder de rand komen. Als dat niet zo is, betaal ik niet. En dan pakt hij zijn centimeter en dan is het 11, 9, 12, 10. En niet volledig 10 centimeter. Ja. Lukt ook nooit met een rieten dak. Ja. Er zit altijd een beetje verschil in. En dan zegt hij, de afspraak is niet nagekomen. Ik betaal niet.
1: Ja, nou dat zijn... vreemde praktijken.
0: Ja, nou, maar zo werkt hij dus. Ja, ik zou niet voor hem willen werken. Dus.
1: Nee, dat doet me een beetje denken aan het verhaal van de koopman van Venetië.
0: De koopman van Venetië?
1: Ja, die had ook zo'n bizarre afspraak van... als hij dat niet na kon komen, dan moest hij een pond vlees... moest hij dan inleveren bij zijn schuldeiser, zeg maar.
0: Oh.
1: Maar die zei de rechter ook van... Ja, toen het zover was, toen zegt die rechter... Ja, oké, maar dan moet je wel echt een pond afsnijden. En niet meer of niet minder, anders is het niet geldig. Ah, laat dat maar zitten.
0: Ja. Dus dat. Wij gaan door naar de volgende plaat. Dat was dus het nieuws van de camping en alle andere zaken. Johnny's mag even doen.
1: De Johnny's, ja, dat had ik niet meer gehoord.
0: Ja, dan doen we even lekker de Johnny's aan. Het is wel een improvisatieliedje. Dus hij roept wat en dan moeten jullie op antwoorden. Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Ja, natuurlijk. Leuk! Leuk spel is dit.

0: Het is weer tijd voor dat welbekende item waar iedereen natuurlijk op zit te wachten. Althans, ik wel. Want dan hoef ik even niks te doen. Het is namelijk weer het ultieme item verhalen die nergens over gaan.
1: De verhalen die nergens over gaan. De rubriek die hoge ogen scoort bij, in het, luisteraars, bij de luisteraars en de luisteronderzoeken die gepleegd worden. Maar het heeft ook een nadeel. Maar iedereen die ik nu spreek, houdt zijn mond tegen mij. Want die zijn bang dat het item meegenomen wordt.
0: Oh.
1: Naar de rubriek, het verhaal wat nergens over gaat.
0: Oh.
1: Eigenlijk heb ik even niks. Maar gelukkig heb ik één ding. Ik heb nog een of andere duffe sidekick. Albert Mol.
0: Ah.
1: Ja, ik ben er ook weer hoor. Ja, dat zult je hem hebben. En ik heb mijn vriend ook meegenomen. Gerard Jol is er ook. Gerard Jol. Ja, toen maar. Het zal er ook wel eens mee zijn. Maar waarom zit jullie...
0: Hè? Gerard, stop hem in je hol, denk ik eerder dan. Maar goed.
1: Maar waarom zitten jullie constant dat... jullie zijn een kledingstuk naar elkaar te gooien. Ja, dat is een leuk spel. Gier vangen, Geer. Ik heb hem gevangen, Albert. Ik zal hem wel even teruggooien. Ah, jongens, we zitten hier in de studio. We zitten midden in de huis, zijn die man.
0: Moet ik de camera's uitdoen of gaan
1: we? Waarom zit je er constant een kledingstuk naar elkaar over te gooien? Waar slaat dat nou op? Nou, dat komt. Het is een overgooier. Vandaar. Ja, leuk, hè? Snap je, een overgooier? Jongen. Ik word er zo moe van, hè? Nou. Mensen, het was weer gezellig. Jullie kunnen weer gaan. We kunnen weer gaan, Gerard. Ja. Als we weg moeten, dan gaan we alweer weg, hoor. Het is al even een overgooier meenemen. We gaan, als het zo moet. Wij zien jullie niet meer terug, hoor. Misschien nog even met de moppen. Nee, ook geen moppen. Wegwezen, nou, deurtje dicht. En toedeledokie. Zo.
0: Nou, dit ging dus echt, maar dan ook echt.
1: Dit
0: helemaal nergens over.
1: Waar gaat het over? Ik weet het niet. Nergens.
0: Ik heb geen idee.
1: Wat klinkt het hol trouwens?
0: Ja, ik heb het galmpje even aanstaan.
1: Laat hij niet weten, misschien dan toch zo'n leegte achter dat het galmt?
0: Ik denk het. Nou ja. Ik heb wel zin in een beetje drinken.
1: Is er nog wat te drinken?
0: Ik,
1: lekker een vodka of zo?
0: Ik heb hier nog een blikje. Zal ik hem even openmaken?
1: Doe maar.

0: moet er even aan wennen dat ik constant maar twee microfoons hoef aan te drukken de hele tijd.
1: Ja, maar het zijn, die andere deed je toch ook nooit aan? Die van Jordi en van
0: Jan Hendrik? Nee, dat is allemaal AI natuurlijk. Maar die AI-server was niet opgestart. Dus,
1: Nee, maar Jan Hendrik zei alleen op het laatst wat geloof ik. Hij zei van, zeg even dat ik de productie deed.
0: Ja. Ja, moet je wel zeggen. Ik zeg het altijd, want heeft hij ook weer gewoon de productie gedaan. Dus Jan Hendrik, bedankt voor de productie. Fijn gedaan. Het zat weer goed in elkaar. Mooi gemaakt, jongen. Mooi gemaakt. Jordi, ook bedankt.
1: Ja, bedankt voor je appje en
0: voor het luisteren.
1: Voor het luisteren en fijn. Dat je nog een verzoek ingediend hebt via de app.
0: Ja, ik hoop dat Teun of Tuin bij Jan Hendrik goed gekomen is.
1: Tuin de Tuinman.
0: Ja, Teun de Tuinman of Tuin de Tuinman. Dus, nou en Roy aan mijn linkerzijde ook super bedankt voor je aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben blij dat je er was.
1: Ik ben ook blij dat jij er was. Mag ik jou ook bedanken voor jouw... Wat heb je, voor jouw aanwezigheid. Ik weet niet wat je voor de rest nog gedaan hebt.
0: Ik denk
1: dat je stoppen in geduwd. Ja.
0: Ja. Het is net als autorijden. Je doet net niks.
1: Ja, heb je een elektrische auto? Of is een elektrische of is zo'n ding?
0: Nee, ik heb een X1 heb ik momenteel. Dus een hoogzitter.
1: Een X1?
0: Ja.
1: Hoogzitter?
0: Ja, zo'n BMW X1 heb ik.
1: Ja, ik laat even een gepaste stilte vallen.
0: Ja, nou ja, weet je, dat, dat is waar ik in rijd. Maar zo voelt het een beetje als je hier zit. Je doet af en toe... In een BMW gebruik je geen knipperlicht aan. Maar je moet zo zien... Je doet af en toe even je knipperlicht aan. Je doet even de radiozender wisselen. Je zet je muziek wat aan. Het is net of je hier zo zit. Je kan gewoon onder het auto... Eigenlijk onder het praten kun je dat ding bedienen. Het is,
1: als je nou in
0: is allemaal vrij simpel.
1: Als je in een automatisch rijdende auto zit. Zo'n zelfsturende auto.
0: Ja, een Tesla bijvoorbeeld.
1: Ja, en je zit achterin aan een biertje. Dronken. En... Jouw auto vliegt uit de bocht of die rijdt tegen een ander aan. Ben jij dan verantwoordelijk? Of?
0: Ja, je bent zelf verantwoordelijk, want de computer kun je niet verantwoordelijk stellen. Het is uiteindelijk de bestuurder die aan het stuur zit.
1: Ja, die zit niet aan het stuur, die zit achter de achterbaan.
0: Ja, maar dat kan dus niet.
1: Want dat kan niet?
0: Nee, hier in Nederland vooral niet, in Europa ook niet. Kun je dus niet de auto zelf laten rijden. In Amerika kan dat in sommige staten wel. Ja. Dat is heel grappig om te zien, dat er zit er niemand voor je stuur.
1: Nee, dat lijkt me heel grappig om te zien, ja.
0: Ja.
1: Ik ken een auto-operator die doet dat ook, hoor. Die rijdt ook zonder bestuurder.
0: Oh.
1: Ja, die zit heel laag, zeg maar, in de stoel. En dan laat hij het filmen. Hij zit net over een auto rijdt zonder bestuurder.
0: Oh. Beetje de boel te flashen.
1: Ja, maar wel leuk, wel leuk.
0: Nou, goed. De duif komt weer aanlopen.
1: De Pigeon, yeah.
0: Ja, yeah, Lieutenant Pigeon, de Motio Dog. De single version. Dit is het podium van Roy is klaar. Ik heb de lampjes afgesteld, het gordijn gaat open en het publiek zit voor je klaar.
1: Okay,
0: ik heb geen lachband trouwens.
1: Hoe kan dat nou iedere keer?
0: Ik doe dan wel even...
1: Je hebt een week de tijd om...
0: Ik doe wel even de lachband.
1: Okay, goed. Deze is ingezonden door Ruud Geitenbreyer.
0: Haha.
1: Het zingt en het miauwt.
0: Nou?
1: Kate Poes.
0: Haha.
1: Oh, nou ja, als we zo gaan beginnen.
0: Kate Poes.
1: Kate Poes, ja, nee, daar ken ik er ook zo heen. Het zingt en je komt er moeilijk doorheen. Kate Poes. Ja. Even kijken hoor. Het is, oh ja, oh, dit is ook leuk. Ingezonden door Henk.
0: Ik hang aan je lippen.
1: Door Henk binnen buitenband. Nou, die kan de Roggebotsluis nummer 6 in Kampen. Nou, die kan de deur ook niet meer uit. Adres en alles staat erbij.
0: Nou. Vertel, wat heeft hij ons gestuurd?
1: Het is een raadseltje. Het loopt en het is crimineel aangelegd.
0: Het loopt en het is crimineel aangelegd.
1: Een voetgangster. Ja. Dit is... ik zal even hint geven. Lenny Koer is... stond in het AD, die gaat verhuizen naar Israël. Die vindt het eigenlijk voor de Joden niet meer veilig hier in Nederland. Maar even daar voorbedurend. Piet Pannekoek die had een raadseltje ingestuurd. Het zingt en je wordt er mooi van.
0: Het zingt en je wordt er mooi van.
1: Lenny Koeroord.
0: Man, ik heb blauwe dijen van het lachen.
1: Ja, daar heb ik ook nog even een mopje bij mij. Ja, ik kom gewoon weer terug hoor. Ja, ik ben net herpes. Je komt niet van me af.
0: Nee.
1: Het verschil tussen een Belg en een Chinees. Nou,
0: de ene is slim, de andere is dom.
1: Nou, bijna goed. Ik zou zeggen, een Belg kijkt niet zo nauw. Ja. Oh, nou ja. Jacques Bral, die stuurt hem... Oh, dat is ook een Belg mop. Waarom is er aan de Belgische kust eb en vloed?
0: Nou,
1: Nou, toen die Belgen bij het strand kwamen, is het water zo geschrokken van die Belgen dat ze nu 2 keer per dag komen kijken of die Belgen er nog zijn. Ja. Nou, tenslotte ingezonden door Bert Tussendeur.
2: Hey Bert.
1: Het speelt een instrument en het wonder verkiezingen.
0: Het speelt een instrument en het wonder verkiezingen. Nou, ik heb echt geen idee.
1: Donald Trumpet. Is hij goed?
0: Je maakt ze echt met de week nog slechter en slechter.
1: Ja, het wordt cult. Ik streef naar het cultniveau. Het wordt slechter en slechter.
2: Dat doe jij heel goed. Dat doe jij heel goed.
3: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, dat doe je echt heel goed.
3: Ja, dat doe ik goed, ja.
2: Ja.
0: Dus. Nou ja, dat is het cultniveau vandaag.
1: Heb je ook nog een kort mopje tussendoor?
0: Ik af en toe, dat ga ik misschien, misschien ik me uit de hoeken. Ik ga proberen. Ik ga proberen, omdat we nu net over de krant hadden. Het plaatselijke nieuws een beetje te bekijken. En net als bij 538 van Rob Schepers.
1: Ik ga even kijken. Rob Schepers.
0: Die doet dus de week in one-liners. Dus dan pakt hij een nieuwsitem en daar pakt hij dan een hele mooie one-liner bij. Dus dat ga ik proberen met het Urken Nieuws van de volgende week. Dus,
1: is het nieuws op Urk dan?
0: Ja, dat vraag ik mij.
1: Waar haalt het nieuws vandaan? Niet uit de klant. Er staat geen nieuws in.
0: Nou ja,
1: dat is een schoolkrantje.
0: Ik ga mijn best doen. Misschien een beetje Facebook in de gaten houden of dat soort dingen. Dat daar misschien leuke dingen op voorbij komen.
1: Hives misschien? Staat daar nog wat op?
0: Hives is ook weer binnenkort sinds kort terug, hè?
1: MSN?
0: MSN is van de chatten.
1: Oh, is dat vertrouwen? Ja, ik roep maar wat.
0: Ja, dat merken we. Dat doe je al jaren.
1: Ja. Ja. En,
0: met succes.
1: Nee, maar er zijn geen luisteraars weggelopen.
0: Nee.
1: Want die waren er niet.
0: Nee, daarom. Dus het werkt hartstikke goed. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar je doet het. Dus dat. We gaan eruit. Ik vond het in ieder geval leuk weer vanavond met je, Roy.
1: Het was fantastisch.
0: Ja, het was in ieder geval op niveau.
1: Ja, we hebben ons aan het niveau kunnen ontworstelen.
0: Ja.
1: We worstelen en komen toch langzamerhand boven.
0: Ja.
1: We zitten hier op de eerste verdieping, dus
0: we hebben het gehaald.
1: Iedere keer die trap op, om toch een niveau te kunnen stijgen.
0: Ja. Dus, vond het fijn dat de luisteraars er ook waren. Morgen is niet een luie herhaling, maar die is vrijdagochtend.
1: Oh, zet even in de agenda.
0: Vrijdagochtend, dan vlieg je ochtend voorbij tussen 10 en 12. Want dan,
1: ik denk dat de meeste luisteraars dit als een soort waarschuwing zien.
0: Ik denk dit ook, maar normaal zit het op de donderdag. Maar ja, morgen is het hemelvaart.
1: Maar ze zeggen, ik krijg een berichtje binnen. Bedankt voor de waarschuwing.
0: Ja, dus hou vrijdagochtend je radio uit in plaats van zaterdagochtend of donderdagochtend.
1: Gratis.
0: Precies. Normaal moet je er heel veel geld voor betalen, maar nu is het gratis. Dus lokale omroep is trouwens ook gratis.
1: Ja, nog wel. Want hoe is het met de regionale omroep? Het valt een beetje schot in.
0: Mag daar nog niet veel over zeggen?
1: Dat mag niet veel over. Ja. Nee. Dat mag niet. Maar,
0: althans, als de microfoon uit is, mag ik er misschien iets meer over zeggen. Maar als hij aanstaat, dus niet.
1: Ja, anders heel zachtjes.
0: Nee, ik zeg niks.
1: Ik zag de twijfel.
0: Nee. Ik ga geen gerucht in de lucht brengen. Doe ik niet.
1: Goed, nou, Rob
0: Schepers. Welke zullen we doen? Stil aan de overkant of Frans-Duits?
1: Doe maar Donnie.
0: Donnie, Frans, ja? Frans-Duits. Met Frans-Duits.
1: Juist.
0: Oké, haal ik die weg. Ik weet niet of ik er volgende week ben trouwens.
1: Oh, nou ja, over niveau gesproken. We stijgen door dan.
0: Ja, dan zitten jullie met z'n drieën weer. En dan die week erop zitten volgens mij alweer op de camping. Ja, dan zit David Vincent zit weer op de camping.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Oeh, een leuke uitzending komt er weer aan.
0: Ja, dat was echt een leuke uitzending.
1: Ja, en goede catering ook. Ja, is goed geregeld.
0: Was,
1: ja.
0: Was heel goed geregeld. Frans-Duits en anders tot volgende week, kindjes.
1: Hey, hoi. Hoi. Het ging

0: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.